0: De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren je.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
9: Het is herfst en wij kleuren jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Even serieus. 4 keer heb jij de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori,

0: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
14: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
15: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is herfst en wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Niet nou.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Moet je in Agri nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Bij wie?
8: Bij Venturi.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale mediaplatform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
10: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Maar waarom Ventori?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Ventori.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363-940 of nicodemus.nl.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
16: LOVE, Edam Volendam.
17: Eindelijk, weekend.

Elvin Bishop terug naar 1975. Fool Around and Fell in Love. Heel lang geleden draaide ik deze plaat helemaal grijs. Er was geen groef meer over die heel was op de LP. Ja, ik vond het echt een lekkere plaat om op de radio te draaien. En dat was nog voor mijn LOVA Love periode. Ik heb nagaan, dat was best heel lang terug. Was ik nog Radio Piraat illegaal. Vanuit de slaapkamer bij mijn ouders. Hele goede morgen. Ik wil even die platen vooraf kondigen. Was dat ook alweer? Oh ja, het was Hessel. Brothers Sagittarius uit 1990. Op een gegeven moment is Hessel gestopt met zingen. Omdat hij heel veel last van zijn stem kreeg. Ja, dat kan gebeuren. 26 september 2026. Dit is de LOVA. En de LOVA presenteert officieel tot 9 uur eindelijk weekend. Bij jou op de radio. We gaan even aandacht besteden aan het voetbal. De overzicht van dit weekend. Wat kun je gaan verwachten wat betreft de te spelen wedstrijden? Nou, in de keukenkampioendivisie speelt Heracles Almelo tegen Vitesse. Vanmiddag om 4:30 is de aanvang. En vanavond om 8 uur zijn er 1, 2, 3, 4, 5 wedstrijden te spelen. MVV Maastricht ontmoet Helmond Sport. NAC Breda speelt tegen FC Eindhoven. Rode JC ontmoet RKC Waalwijk. En FC Volendam speelt thuis tegen VVV Venlo. En ook FC Emmen moet aantreden tegen Top Os is dan die wedstrijd. En morgenmiddag om 2:30 is er ook nog een wedstrijd te spelen in de keukenkampioendivisie. De Graafschap speelt dan tegen FC De Bos. Ja, het is best rustig in de Eredivisie dit weekend. Wordt helemaal niet gespeeld. Dat in verband met een Nederlands elftal wedstrijd die morgenavond om 6 uur wordt gespeeld. Servië tegen het Nederlands elftal. Het is de kwalificatie groep A2 van de UEFA Nations League. Tot zover het voetbaloverzicht van dit weekend. Nou, de muziekdraai van Mel VF. Ze hebben vorige week een nieuwe single uitgebracht, Missing You. Geschreven door Mel Jonk, Tom Dijkman en Gordon Grootheide. Die ook de productie voor zijn rekening nam. In Missing You bezingt Mel VF het verlies van iemand die uit je leven is verdwenen, maar in gedachten nog altijd aanwezig is. De woorden Ain't Missing You vormen daarbij een tegenstelling met de werkelijke boodschappen van het nummer. De strijd tussen loslaten en vasthouden. Ik ga een plaat voor je draaien. De nieuwe Mel VF. Geniet van deze Missing You.

0: I know. Dat was Stella Lefty. En ja, het is nu...
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: Morgen spelen Heren 1 thuis in eigen Opperdam tegen Derdeel Sporting Pelt HS1. Morgenmiddag om 2 uur klinkt het eerste fluitsignaal. Een ideale aanvulling van je zondagmiddag met een mooie pot handbal. Nou, wat wil je nog meer? En je kunt onze mannen komen aanmoedigen. Tickets zijn te bestellen via de ticketshop van Handbalvereniging Kras. Op hun website alle informatie. En vanavond komt Thuishuis Jong van Handam alweer voor de tweede keer deze week in actie. Om 8:50 spelen zij uit tegen Royal Flora Holland HVA HS2. Tot zover dan het programma van Handbalvereniging Kras Volendam.

Even een boodschap voor alle mensen die online mensen willen oplichten. Get off van de Dandy Warhols. Ja, het gaat heel ergens anders over. Maar het is wel even een leuk brugje naar het volgende berichtje dat ik eventjes met je wil delen. Want bij de RK-parochie van Maria en Vincentius zijn persoonsgegevens van vrijwilligers gelekt door een valse phishing mail. Het gaat om naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, geboortedatum en de werkgroep waarin iemand actief is. De parochie zegt dit te betreuren, ondanks de nodige alertheid. Ja, zelfs de parochie is niet meer veilig voor fraude. Als gevolg van dit datalek deed iemand zich vervolgens voor als de pastoor en vroeg vrijwilligers om Apple cadeaubonnen te kopen. Volgens de parochie komt dat bericht niet van de pastoor zelf en moet niemand hierop geld of cadeaubonnen overmaken uiteraard. De parochie raadt de vrijwilligers aan voorzichtig te zijn met mails, telefoontjes of berichten van personen die mogelijk over de gelekte gegevens beschikken. Wie vragen heeft of iets verdachts is opgevallen, kan altijd terecht bij de pastoor. En hij stelt dan heel persoonlijk een onderzoek in. Kun je nagaan. Die man heeft overal verstand van. Zelfs van digitale techniek. En ja, zo gaat het tegenwoordig. Het is toch ongelooflijk dat het allemaal plaatsvindt in deze tijd. Muziek nu van Fleetwood Mac, Reunion.

0: ook in de ochtend.
1: Elke dag, dicht bij jou.
0: Het is zaterdagochtend, dit is Eindelijk Weekend.

zo gaat dat, hè. Je kunt hem niet inhouden, die wind. Of gaat het over een andere wind? Kadans was dat uit 1989. Dit weekend volop muziek in de gemeente. Het Singelfestival vindt plaats. Gisteren begonnen, maar ook vandaag nog volop kun je daarvan genieten in Edam aan de Singel. Het jaarlijkse Singelfestival met muziek en theateroptredens. En vandaag ook een kinderprogramma voor de jeugd de hele middag. En vanavond een optreden van Rewrite onder andere. In de tent gaan zij acte ter persoon geven tussen 5 en 6 uur. Alle informatie en het hele programma is te zien via www.singelfestival.nl. En ook kun je daar kaarten bestellen. En in de Jozef in Vallendam een optreden van het Filantropische Orkest. Afgelopen weekend is dat ook al geweest. En ook dit weekend zal het gaan gebeuren. Met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De zaal zat vol en er werd uit volle borst meegezongen met de bekende nummers die voor Rij kwamen vorige week. Dus dat zal ook ongetwijfeld dit weekend wel gaan gebeuren. Het optreden van deze zondag is uitverkocht. Maar voor vanavond, 26 september, zijn er nog wat kaarten beschikbaar. Tenminste, dat was afgelopen woensdag zo. Het stond in een niveau. En ja, ik weet eigenlijk niet of er nog kaarten zijn. Je kunt altijd even informeren bij de Jozef of dat dan zo is voor het optreden van vanavond van het Filantropisch Orkest. In elk geval volop muziekoptredens te bewonderen in onze gemeente. LOVJ Radio. Eindelijk weekend op zaterdagochtend. Nu uit 2015. Chris Stapleton, The Traveler.

0: Ja, ik dacht, ik programmeer deze plaat Seasons. Toepasselijk, want we hebben weer een seizoen gewisseld natuurlijk. Herfst. Earth and Fire met natuurlijk Johnny Kaagman. Uit 1969, het stenen tijdperk kwam dat. Ook weer gedraaid op deze zaterdagochtend. Nou, even kijken. Ja, ik heb een verkeersberichtje, toch wel?
1: LOVA Verkeer.
0: De handtekeningactie loopt nog even door tot het eind van de maand. Maar nu is al duidelijk dat veel omwonenden van de N247 het voorstel van enkele bewoners steunen om de snelheid van de N247 langs de Westervesting terug te brengen naar 50 km per uur. Nu is dat nog voor een deel 80 km. Bewonerscomité wil de handtekening in oktober overhandigen aan provinciaal gedeputeerde Jeroen Oldhof. Naast het terugbrengen van de snelheid vragen ze ook de gedeputeerde het wegdek van zoap asfalt te voorzien. Het gaat om een wegdeel van circa 1 km lang. En ook een heg langs de weg te plaatsen en te zorgen voor toezicht. Deze eenvoudige maatregelen zullen resulteren in een geluidsreductie van minimaal 7 dBA. En dat is wel een halvering van het verkeerslawaai. Dus ja, ze vinden dat best wel noodzakelijk dat dat gaat gebeuren. Verhoogt de levenskwaliteit. Al dus, dit bewonerscomité. Dit is Beck. De nieuwe single. Die heet Runaway.

Ja, onbekende muziek, dat snap ik wel. En ik probeer wel naar zo'n onbekende plaats weer een bekende te draaien. Wat dacht je van deze dan? Uit 1978, The Cats. She Was Too Young.

Lekker even de kids op zaterdagochtend. Nog even een berichtje over de Sinterklaas-film. De cast daarvan, Jan Smit en K3, zijn toegevoegd aan de cast van de grote Sinterklaas-film. En de Vliegende Pieten, zo maakte de productie een kleine maand voor de première bekend. Naast Robert den Brink, Martin Meiland en Tineke Schouten. Dus ook Jan Smit en K3. En ja, nog meer bekende mensen zullen nog volgen ongetwijfeld. Kosten nog moeite worden gespaard om een mooie film van te maken. Uit 88 is dit Chris de Burgh, Sailing Away.

Ja, met Chris de Brug zijn we bijna aan het einde van de show. Dank je voor het luisteren. Dit was eindelijk weekend. We gaan er snel van door, want we moeten nog even een kastje in elkaar schroeven. Het gaat natuurlijk ongetwijfeld lukken met het programma van Jaap op de achtergrond. Moet dat kunnen. Je hoort Jaap zo meteen op dit radiostation, de LVJ. We zeggen veel luisterplezier met zijn show. Fijne zaterdag. En tot een andere keer. Zolang de tijd nog strekt. Even deze. Bruce. Met Do. I love you. Indeed I do.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
5: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
6: Ah! Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
5: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
9: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
12: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag.
13: Zin in! Goedemorgen!
14: Over de horizon, ze soms
13: is kind to see. Now she headed

klinkt natuurlijk voor de oudere generatie ontzettend bekend in de oren. Het origineel is van de Animals en je hoort hem nu in de versie van Den Auerbach. We gotta get out of this place. Fijne plaat. En ja, het stoort een beetje af en toe sommige schuiven van mij. Maar goed, dat is even een technisch verhaaltje. Als het goed is, doet hij het nu goed. Ja. En dan kunnen we mooi van start gaan deze zaterdagochtend. Ik zeg een bijzonder goedemorgen. Het is 26 september. Dank André Kroon. Ik dank André Kroon voor het afgelopen uurtje. Eindelijk weekend. Klonk weer fijn, André. En we kijken gelijk even naar de wedstrijdjes die vandaag spelen. Dat zijn in de keukenkampioen divisie Heracles Almelo tegen Vitesse om 16:30. FC Emmen die speelt tegen Topos om 8:00. Ook om 8:00 onze eigen FC Volendam tegen VVV Venlo. MVV Maastricht tegen Helmond Sport om 8:00. En NAC Breda tegen FC Eindhoven ook om 8:00. En ook om 8:00 Roda JC tegen RKC Waalwijk. In de Eredivisie wordt niet gevoetbald, want morgen speelt het onze Nederlands elftal weer. Dus vandaar. Dus even kijken, we hebben ook nog uitslagen van de zaalvoetbal gisteren. RKV Volendam Zaal die speelde tegen FCK De Hommel. Er werd verloren met 4-2. Ja, dus dat is even wat minder. Maar goed, hopelijk komt het straks in het loop van het seizoen weer een beetje goed op gang. Laten we daarop hopen. Goed, we gaan dan gelijk door met een verzoekje. En die is voor Marco Klauer. Liedje uit 2007 van James Morrison. Die zijn met Undiscovered.

Best wel een grappig liedje op de zaterdagochtend van George Jones samen met Gene Pitney. En I've got $5 and it's Saturday night. Ja, dat waren wel even andere tijden. Terug in het verleden in ieder geval. Muziek nu van R.E.M. We gaan genieten van Near Wild Heaven.

Nick Lowe en Went to a Party was een liedje dat uit 2024 komt. En dat van het album Indoor Safari. Ja, fijne plaat om te horen. We gaan even terug naar het verleden. En dat met muziek uit Volendam van Madoc. Hier stonden ze destijds mee in de Nederlandse top 40 in 1975. En dan heb ik het over de prachtige My Morning Sun. En hoe toepasselijk is het natuurlijk dat die zon momenteel lekker aan het doorbreken is. Belooft een mooie dag te worden en ook nog een paar mooie dagen in het verschiet. Dus daar kunnen we van gaan genieten.

Muziek van Mad Dog uit 1975 scoorden ze een beetje een aardige notering in de Nederlandse top 40 destijds. My Morning Sun. Het doet me altijd denken aan het concert van de Eeuw in 2004, waar toen de Kees Tuip Bokkie bijgenaamd ook altijd, of altijd, toen ook dus optrad. Ja, goed. Ik heb denk ik koffie nodig. Maar goed, even wat anders dan de wegwerkzaamheden. De Lokkemientjeweg in Edam die zal afgesloten zijn op 7 en 8 oktober voor asfaltwerkzaamheden. Er geldt dan een omleiding voor het doorgaande verkeer. Hier wordt het drukker in het centrum van Edam. Let dus op je snelheid. En voor verkeer richting IJsselmeerdijk en zwaar verkeer geldt een omleiding via Klemweg Warder. Ja. Dan nog eentje in Kwadijk. Er zijn werkzaamheden aan de stationsweg in Kwadijk van 10 tot en met 31 augustus en van 22 september tot en met 6 oktober. Liander gaat het stroomnet verzwaren. Ja, de weg hoeft dan niet te worden afgesloten van 22.

27 september tot en met 6 oktober wordt er dan een verkeersdrempel aangelegd. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. En daardoor kan het al verkeer tijdens de werkzaamheden gewoon gaan passeren. Deze week wordt de laatste werkzaamheden uitgevoerd rondom de Stationsweg en Kwadijk 157. Vanaf dinsdag 29 september wordt gewerkt vanaf de brandweerkazerne richting de Durkweg. De rijbaan wordt hiervoor afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers die behouden gewoon wel de doorgang. Dus dat scheelt weer. Ja. Goed. Terug naar de muziek. Eentje van Katie Melua. Dit is Heartstrings.

Roger McQuinn, hij zat natuurlijk voorheen in de Birds. En dit was hem solo met King of the Hill. Fijne plaat om weer eens te horen. We gaan even een stapje terug in de tijd. Dat naar de jaren 60 met de muziek van Donovan. Want ik heb niet meer gehoord dit nummer. Colors is dit.

Ook zo'n troubadour in de stijl natuurlijk van Bob Dylan. Ja, Donovan hoorde je met Colors. Ja, afgelopen dinsdag was er het concert van de Jayhawks in Paradiso Amsterdam. Waar heel veel Volendammers bij aanwezig waren. En het leek me wel even leuk om van een van hun eerste cd's, Tomorrow the Green Green Grass uit 1995. Even speciaal voor collega Kroon, die ook aanwezig was bij het concert. Een liedje te draaien. En dat is Over My Shoulder.

Paul Simon, Mother and Child Reunion hier op RFJ Radio. Ja, het is zaterdagochtend. Het zonnetje begint al zachtjes aan een beetje door te breken. Het belooft weer een paar mooie dagen te komen. En ja, er is goed nieuws, want van de week stond het al in de Niveau. Piet Veerman heeft zijn laatste kunstje uitgebracht. 3 jaar terug deed hij een opname speciaal voor een bruiloft. Was voor een bekende van hem. En toen had hij zoiets van, dat gaan we niet uitbrengen. Het is echt speciaal voor hen. Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, zoals Piet altijd zei. En we gaan even het singeltje wat van de week uitkwam, volgens mij dinsdag of woensdag, is het overal te koop. Gaan we even draaien. Het is een cover van Kris Kristofferson. En het is heel mooi gedaan. Het is wel een beetje rustig, maar dat maakt niet uit. Dat kan mooi nog even op deze zaterdagochtend. Dit is Piet Veerman met Help Me Make It Through The Night.

0: De Teske Brothers. Pain and Misery. Eigenlijk te weinig op de radio hoor dit voorbij komen. Maar goed, dat even geheel terzijde. Morgen vanaf zondag 27 september op Loftelevisie te zien de Vrede Duifjes in de kerk van Monnikendam. Dat is een tweejaarlijkse tentoonstelling van de Waterlandse Kunstkring. En verder de KNRM IJmuiden Renningboot met 5000 namen. Dat is in een korte podcast te zien van Harry Hilskemper. Dat morgen vanaf 12 uur op LOF Televisie. Zometeen tussen 10 en 12. Paul met Wakker Worden met Wanten. Hey, tot dan dan.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
2: Nou, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou, niet nou.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
8: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
9: Moet je naar je nieuwe webshop?
10: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
9: Bij wie?
10: Bij Venturi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is herfst en bij kleur.

0: wel weer hier voor jou, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Toch?
1: Ja.
0: Laten we ons zelf een beetje aan het hoogte in prijzen.
1: Ja. Best toch een show, hè?
0: Ja. Ja. We beginnen weer zo.
1: Nee, laten we het even een beetje zouden vandaag. Ja, nou, okay. Ja, leuk, Ilse de Lange.
0: Zeker weten.
2: Wakker worden.
0: Ja, en het grappige is ook, deze single is natuurlijk ook heel lang geleden uitgebracht. Om te precies te zijn, 2008.
1: 2008.
0: Ja, 2008. En opeens wordt hij dan weer gebruikt op TikTok-filmpjes. En dan wordt het weer automatisch een hit.
1: Ja, ja, wat goed hè, eigenlijk. Want ja, eigenlijk... de nieuwe generatie krijgt er dan ook weer bekendheid mee. Want anders hoort het niet meer zo vaak, hè, dit nummer eigenlijk.
0: Nee, eigenlijk nooit.
1: Nee, niet zo vaak meer.
0: Wat wel een leuke plaat is. Ik bedoel, er is helemaal niks mis met deze plaat.
1: Nee.
0: Maar het gebeurt natuurlijk wel tegenwoordig wel vaker. Je had het natuurlijk gehad met inderdaad Kate Bush. Hadden wij even achter de schermen over. Die gaan we ook straks trouwens even draaien. Maar ook bijvoorbeeld Michael Jackson, hè. Dan komt zijn film opeens uit en dan wordt er weer een...
1: Die jij nog steeds niet bekeken hebt, hè?
0: Die ik nog steeds niet bekeken heb. Nee, ik schaam me rot.
1: Ja.
0: Nee, het ontbreekt mij gewoon echt aan vrije tijd om daar toch wel wat invulling aan te geven.
1: Nou, ik denk dat je binnenkort wel gaat streamen ergens.
0: Dat denk ik ook wel,
1: man. Dan kan je het lekker thuis doen. Lekker je weer tijd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lekker op een bankje met een pleetje.
1: Ja, precies.
0: Ja, bedoel ik.
1: Ja.
0: Nog makkelijk hoef ik ook niet heen, hè?
1: Nee, dat is,
0: dat is ook fijn. Hey vriend, hoe gaat het met je trouwens? Want gewoon even een algemene vraag, hè, dat mensen misschien dat ook wel willen weten. Hoe is het met Jaap?
1: Nou, het gaat goed met Jaap.
0: Lekker
1: met
0: Jaap.
1: Lekker in het velletje, hoor.
0: Lekker in het velletje?
1: Ja. Ja, nee, ja, het gaat goed.
0: Ja, ik hoop dat alles lekker in het velletje zit natuurlijk.
1: Paul toch, ik wist al dat je die kant op zou helpen.
0: Ja, weet je, dit is echt zo'n inkoppertje.
1: Nou, en de herfst is begonnen.
0: Ja, dat is ook weer even een dingetje.
1: Dus ik heb er altijd geen zin in die overgang. Maar nu zag je ze aan, heb ik wel zoiets van, ja, het mag wel.
0: Ja, maar dit is niet echt zomers, of in ieder geval herfst.
1: Het is zomers, ja.
0: Ja, het is nog zomer weer dit.
1: Ja, het is nog prima.
0: Nee,
1: ja.
0: Want vannacht ook, ik kwam vannacht thuis en toen was het nog gewoon 15 graden. Ja, dat doet me niet denken aan herfst.
1: Nee.
0: Maar ja, weet je, het is gewoon af en toe ook gewoon lekker, hè. Dat dan weet je die
1: kleuren weer zien straks, hè.
0: Ja, nee, maar ja, dat vind ik dus wel mooi.
1: Dat je over die nootjes, eikeltjes loopt als je wandelt.
0: En dan helemaal nog iets verderop, hè, heb je die kastanjes. En,
1: ja, die kastanjes en zo zie je allemaal. Ja,
0: leuk, man.
1: Prachtig mooi.
0: Absoluut. Hey, ja, jullie aan de andere kant. Ja, jullie zijn natuurlijk ook nog onderdeel van dit programma. Jullie mogen namelijk ook een verzoekplaat aanvragen.
1: Ja, 0299-36-9916. Dat is het WhatsApp van de Lof.
0: Ja, en dan gaan wij uiteraard ons uiterste best doen om gewoon die plaat voor jou op te zoeken. Want ja, weet je, die platen die jij graag wil horen, ja, die kunnen misschien ook wel ons hart bereiken.
1: Ja, nee, zeker weten.
0: Zou zomaar kunnen. Dat we denken van, oh, die is leuk.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je deze in ieder geval niet meer aanvragen natuurlijk, hè, want dan is deze alweer gedraaid, hè. The Waterboys.

0: ook een oude klassieker hoor, 1985.
1: Ja.
0: Dit is niet dat je zegt van recentelijk uitgebracht dit.
1: Nee, nee. Ze brengen nog steeds werk uit, hè?
0: Zeker, en ja. Dat doen ze ook lang niet onverdienstelijk.
1: Nee. En ze traden laatst op in Afwas Live. Samen met Steve Earle.
0: Steve Earle?
1: Het was een helemaal concert, hoorde ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar daar was jij niet bij, hè?
1: Nee, ik had wel een kaartje, maar ik zat in het buitenland.
0: Oh, man.
1: Ik kon er niet bij zijn.
0: Met je al je geld kan je er even terugvliegen.
1: Even dubbele boeking. Ja.
0: Toch? Nou ja.
1: Niet gedaan. Nee.
2: Is het weerbericht
0: van vandaag. Hey, vandaag trekken wolkenvelden over het land en vanmorgen valt in het noorden ook lokaal een bui. Dat zou je niet verwachten als je naar buiten kijkt. Vanmiddag is het in ieder geval droog met juist de meeste wolken in het zuiden en oosten. Daar zitten we ook niet. De noord- tot noordwestenwind, daar zitten we dan een klein beetje wel, voert wat koelere lucht aan. Nou, dat valt wel mee. Het wordt 18 tot 21 graden. Dat vind ik dan niet koel of zo. Jawel?
1: Nee, dat is toch gewoon lekker voor deze periode van het jaar.
0: Voor herfst?
1: Ja.
0: Zou ik zeggen, nou, lekker, dat is wel lekker hoor.
1: Ja.
0: Hey, vanavond begint het vanuit het noorden uit wat meer op te klaren. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 19 tot 21 graden. Met ook nog 23 tot lokaal 26 graden in Limburg. Althans, als je die kant op gaat, is het daar dus wat warmer.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel 26 graden. Dat klinkt niet, echt niet herfst.
1: Nee.
0: Nee. Maar ja, in ieder geval, wat gaat er allemaal gebeuren natuurlijk in de aankomende week? Nou ja, dan denk jij van, dan krijgen we eigenlijk een beetje wat kouder weer. Hè. We gaan de overgang krijgen naar de herfst, hè. Dat ga je misschien een beetje denken. Nee, jongens. Erg warm na zomerweer met op dinsdag en woensdag maxima van 25 graden of meer.
1: Ja, die El Niño-stroom is dat, hè?
0: Dat is niet normaal, dit. Hè?
1: Ja, echt ongekend.
0: Ja, dus,
1: ik denk dat alle records verbroken worden.
0: Dat denk ik ook. Dus al gaan we kijken inderdaad naar ook die neerslagkansen op die dinsdag en woensdag. Dan is dat 10%. Dus eigenlijk zou ik zeggen, nou, pak die zonnebrand weer bij. En zit je tuin, zit je weer klaar. Want je kan gewoon lekker zitten. Ja, je zonnebrilletje erbij, absoluut.
1: Zet hem op in je tuin.
0: Ja, maar het wordt dus gewoon dinsdag 26 graden en woensdag 25 graden. Dat kan je gewoon bijna niet voorstellen, maar dat is wel dus...
1: Ja, zoals gisteren was het denk ik ook de warmste 25 september ooit gemeten.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, dit is toch een koers, hou ik wel van hoor. Ik vind dat niet zo erg. Als dit nou de klimaatopwarming is, dan vind ik dat goed.
1: Ja, maar het is niet best hoor.
0: Nee, oké. Eens. Hey, zometeen natuurlijk Jack Muren. Die gaat ons vertellen over FC Volendam. Althans, if you might.
1: Ja.

0: I Just Might. Ja, hij kan dat zomaar gaan doen natuurlijk, hè. Die Bruno Mars. Een paar keer is zijn geld trouwens verloren, hè, deze beste man. Die,
1: ja, gokken,
0: en nog eens gokken. Moet je niet doen natuurlijk, hè. Hé, hey, dit is er weer tijd voor. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Daar gaan we.
2: In en outs over de FC Volendam met Jack Buren.
0: Nou, Jack, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met jou?
3: Ja, gaat... Ik zeg tegen iedereen, het gaat elke dag iets beter. Dus ja, ik ben er nog niet, maar het gaat de goede kant op.
0: Zolang het maar de stijgende lijn heeft,
3: ja.
0: Dan
3: ja.
0: Is het goed.
3: Ik ben aan het revalideren.
0: Ja.
3: Volgende week, de laatste week,
0: ja.
3: In Purmerend.
0: Ja.
3: Bij Robin Smit. Dat is voor de Volendammers onder ons de zoon van Evert van der Molen.
0: Ja.
3: En ja, die doet dat goed met nog iemand. Die woont ook op Volendam. Die is geen Volendamse, maar die woont wel hier. En ja, die doen dat onder begeleiding van hun, zeg maar. Ja. Is dat, dan moet je een circuitje doen. En,
0: een circuitje?
3: Ja, dat is...
0: Zoals Max doet. Met, dan,
3: de binnenbocht en zo.
0: De binnenbocht.
3: Nou, maar dat is ja, gewichten en oh, fietsen. Ja, je begint altijd bij fietsen. Dan moet je een hellinkje op, weet je.
0: Een hellinkje op,
3: ja.
0: Ja, hellingproefje.
3: Ja, dat gaat wel goed. Ja, dat gaat de goede kant
0: op. Nee, maar Jack, het is natuurlijk allemaal... Kijk, het zijn dingen die allemaal moeten. En je weet dat je er zelf beter van wordt. Dus ja, weet je.
3: Ja, maar daar gaat het ook om.
0: Daar gaat het om.
3: En je moet weer vertrouwen in je lichaam krijgen.
0: Zeker. Ja. En gaat je ook slimmer maken, of niet?
3: Dat redden ze niet.
0: Dat zou ik nou weer willen worden, weet je wel. Ik wil ook wel een spietje pakken dat ik even slimmer word, weet je. Maar,
3: Nou, maar ik ben al zo slim.
0: Ik ben al slim. Dat is het inderdaad, Jack. Hey, het voetbal natuurlijk. Want ja, onze FC Volendam, die ging natuurlijk niet echt lekker. Hè. Dat is, die wedstrijd moeten we niet meer hebben. Die,
3: nee, daar
0: moeten we
3: het niet meer over hebben. Want dat was vorige week al gezegd. Dat was dramatisch slecht.
0: Ja, jij zei het woord dramatisch slecht. Dat is eigenlijk niet zo gelogen.
3: Nee, maar dat moet beter. Dat moet beter. En daar hebben ze ook over gesproken, hoor. Afgelopen maandag.
0: Henk was ook fel, hè? In zijn bewoordingen.
3: Ja, maar weet je, het is, Henk is natuurlijk de woordvoerder. Maar het gaat om iedereen, hè? Inclusief Henk. Weet je? Maar Henk moet dan het woord doen. Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, het gaat om 11 jongens. En misschien wel meer. De wissels erbij. En de technische staf trouwens ook, hè?
0: Ja, nee, eens.
3: Kijk, die zijn allemaal debet aan dit. Dat dit zo slecht ging tegen Jong AZ.
0: Ja.
3: Maar goed, vanavond weer een nieuwe kans tegen VVV Venlo.
0: Wat denk je?
3: Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat worden als tegen SC Den Bosch bijvoorbeeld. De laatste thuiswedstrijd.
0: Oké.
3: Maar goed, dat is natuurlijk ook koffiedik.
0: Maar thuis hebben wel vleugels een beetje.
3: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Dat is een beetje raar, hè?
3: Ik wil het uit ook een keer zien, weet je.
0: Ja, maar ja.
3: Want er zijn ook supporters die daarheen gaan. Ja, en het is wel leuk als je het voor je thuissupporters doet.
0: Ja.
3: Tuurlijk wel, dat is prachtig.
0: Ja.
3: En misschien winnen we ook wel vanavond, hoor. Daar gaan we vanuit.
0: Nou, ik vind het helemaal zielig als we dan echt een godje hebben gereden, weet je wel.
3: Ja.
0: En dan een woef. Weet je, een voetbalwedstrijd zien waarvan je denkt van, nou jeetje, waar kijk ik naar?
3: Ja.
0: Ja, dat is wel erg, hoor.
3: Maar VVV hebben ze vorige week gewonnen.
0: Oké. Okay.
3: En misschien hebben ze wel een boost gekregen daardoor. Dat weet je toch niet. Maar goed, we gaan uit van het goede. En ze moeten gewoon winnen vanavond.
0: Nou, we moeten die puntjes pakken, hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Want ik bedoel, weet je...
3: Het was trouwens ook leuk, de Interlandse, hè. Gisteren heb ik Jong Oranje gezien. Die eindigde dan in 0-0. Maar Dave Kwakman stond...

0: de basis.
1: Ja, ja.
0: En Charles Teurs viel ook nog in.
1: Ja.
0: Dus twee Volendammers in jongeren. Ja, dat is ook wel prachtig, hè? En Joey Dunn.
1: Joey, ja.
0: Die viel ook heel goed in de laatste half uur van de week.
1: Ja, die deed het ook goed. Ik denk dat hij ook wel misschien wel een basis
0: waarom niet,
1: hoop ik.
0: Waarom niet? Hij legt hem overal neer. En, ja, dat is gewoon klasse.
1: Ja, hij doet het beter als wij het kunnen, denk ik, jongens, met z'n allen.
0: Dat denk ik zo.
1: Een klein beetje.
0: Zoals jij het kan, in ieder geval.
1: Nou, misschien doet... ik wil ook wel weten wat voor hellingproef hier Joey doet, weet je wel. Dan kan ik ook, toch?
0: Ja.
1: Of wel een circuitje.
0: Maar goed, dat is een gave. En dat heeft hij.
1: Ja, dat heeft hij wel,
0: Dat heeft trouwens ook, hoor. Want die geeft hem ook niet aan de verkeerde kleur.
1: Nee.
0: En Sjaan, die doet het ook goed in Engeland.
1: Zeker. Dus,
0: waarom niet?
1: Nee, maar dat is ook gewoon, weet je, ze doen het gewoon lekker. En dat is wel even leuk om te zien, weet je wel. We zijn natuurlijk best wel een klein beetje chauvinistisch. Mag ook best wel.
0: Ja, maar
1: dat is prachtig.
0: Maar dat, weet je, je moet ook realistisch zijn.
1: Dat is ook zo.
0: Kijk, als het niet goed is, is het niet goed.
1: Maar slecht is het slecht.
0: Ja, maar dit is gewoon
1: Als het dramatisch is, is het dramatisch.
0: Ja, dan mag je het ook benoemen, toch?
1: Vind ik ook.
0: We moeten er niet omheen draaien.
1: Nee, we moeten er zeker niet omheen draaien.
0: Maar het was gewoon goed, klaar. En gisteren viel het wel tegen, hoor, met Jong Oranje, die 0-0. Want ze moesten eigenlijk wel winnen. Maar goed, je speelt ook tegen de tegenstander, hè?
1: Ja, je speelt niet. Dat zou makkelijk zijn als je geen tegenstander hebt.
0: Maar ik bedoel maar, je bent niet alleen. Maar goed, als je thuis speelt, dan verwacht je toch wel even meer.
1: Dat denk ik ook. Hey, binnenkort heb jij een artiest in je uitzending?
0: Ja, volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag?
0: Ja.
1: Dan gaat hij, en dat is niemand minder dan...
0: Bertolf,
1: Bertolf? Maar hoe hebben jullie nou weer weten te strikken dan?
0: Nou, dat is... wij hadden al Diederik Nomde. En die speelde hiervoor in de Analogs.
1: De Analogs, ja?
0: Ja, en die deden de Beatles na op een geweldige manier.
1: Ja.
0: En daar had hij ook een belangrijke rol in, die Diederik Nomde. En hij heeft een album uitgebracht samen met Bertolf, die Diederik. Dus ik heb de contacten gelegd met Diederik.
1: Heb
0: jij misschien het nummer van Bertolf?
1: Ja.
0: En die heb ik dus gebeld. En die vond het hartstikke leuk om te komen. En
1: leuk.
0: Die is dan dus volgende week vrijdag bij ons in de uitzending in de aftrap. En daarnaast zit de trainer van SV Volendam. Erwin van der Looy.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Bomvol.
0: Ja, leuk.
1: Leuk, man. Ja. Hey, we gaan even draaien, Bertolf. En wil je nog zeggen, ook zoals Ed zegt, Huff Volendam? Of zeg je van, weet je, dan laat ik een Ed over.
0: Laat dat maar een Ed over.
1: Gaan we doen. Hey, Jack, dankjewel.
0: Oké.
1: Hoi.

0: Make a deal with God? Heb jij wel eens een deal gemaakt met de grote meester hierboven?
1: Oh, wat een vraag dit.
0: Ja, nee, dat is toch gewoon een vraagje. Dat je, heb jij wel eens een moment gehad dat je dacht van... Oh god, alsjeblieft niet, alsjeblieft, alsjeblieft niet.
1: Oh, dat heeft iedereen toch wel eens?
0: Ja, nee, ik ook wel, maar...
1: Ja, meestal gaan we vloeken die kant op. Dat is ook niet de bedoeling, toch?
0: Nee, nee, want dit is wel... Dit is ook wel geven en nemen, dat snap ik wel.
1: Ja, precies.
0: Maar, nou ja...
1: Nee, dat moet dus niet. Maar nee. dat is wel vaak in die... Dan zeg je dat woord, weet je.
0: Ja, maar ben ik niet zo gelovig, hoor.
1: Jij gelooft het allemaal wel.
0: Ik geloof het allemaal wel, ja. Een ander mag natuurlijk gewoon doen wat hij wil.
1: Maar je bent ook niet katholiek, hè?
0: Jawel.
1: Wel ben je katholiek, wel katholiek?
0: Ik ben katholiek opgevoed.
1: Oké. Okay.
0: Maar weet je, of ik nou nog ernstig de kerk aanhang, dat is een beetje toch een twee dingetje.
1: Nou, hoeveel katholieken eigenlijk?
0: Nee, dat mag ik niet.
1: Maar, nee. Maar goed.
0: Hè? Maakt niet uit, vriend. Hey, ja, we hebben natuurlijk ook nog wat weer natuurlijk. Patrick Loegen, die in ieder geval benoemd is als raadslid.
1: Ja.
0: De enige schipper nog, hè?
1: De enige schipper, ja. En waar zit hij bij?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een hele goeie. Die gaan we even opzoeken natuurlijk. Want we kunnen het hier gewoon even raadplegen. Bij welke partij die zit. VVD.
1: VVD, oké. Okay.
0: Ja, VVV. Nou, dat is natuurlijk... hè? Die hadden we ooit aan de lijn natuurlijk altijd, hè? Met de tips.
1: Ja.
0: Maar dit was de VVD.
1: Ja, afgelopen donderdag was het te zien. Die raadsvergadering op Loftelevisie. Ja. Een keer even gekeken.
0: Oh, en?
1: Ja, het is natuurlijk heel veel. En je valt al later binnen. Dus je moet eigenlijk vanaf het begin kijken. Dus dat is,
0: Maar vind je het interessant?
1: Ik vind het wel eens interessant. Wat, ja.
0: Ja, ik vind altijd politiek. Je moet altijd...
1: Ik heb er ook weinig verstand van. Het is een lastig dingetje.
0: Ja. Ik vind het een lastig dingetje. Weet je wel, altijd, dan stem je op een partij. En dan denk je van, die punten zijn voor mij immens belangrijk. Weet je wel, daarvoor steun ik die partij.
1: Ja.
0: En dan puntje bij paaltje. En dan zitten ze dan gezamenlijk in die formatie. En dan laten ze die punten vallen.
1: Ja, en dan moeten compromissen gesloten worden.
0: Ja, dat is altijd... Ik ben niet van de compromissen.
1: Nee, jij bent gewoon van slaan op tafel. Slaan op tafel.
0: Ja, maar stel je nou voor dat je nou een telefoon koopt. En er zouden drie goede camera's op zitten.
1: En dan, toch maar niet.
0: En toch maar niet. En er zit één flutcamera op. Ja. Dan voel je toch genaaid.
1: Nou, maar zo makkelijk gaat het.
0: Okay. Oké.
1: Er komt altijd veel meer bekijken bij politieke dingetjes.
0: Ja. Oké, okay. Dat wist ik niet, vriend.
1: Ja, dat wist je wel.
0: Oké, een klein beetje.
1: Ja.
0: Hey, Blanco heeft ook een nieuwe.
1: Ja.
0: En jij kwam er mee, hè?
1: Ja, hij dendert maar door met nieuwe singles.
0: Ja, het is wel echt een machine op dat, op dat vlak.
1: Ja.
0: Ik vind het ook echt knap, want hij doet ook... Het hele proces doet hij zelf.
1: Ja.
0: En niet alleen maar zingen dat je dan denkt, hè, maar hij speelt ook alle instrumenten. Hij is zelf producer, alles.
1: Arrangeur.
0: Ja. Mooi woord is dat.
1: Ja, mooi woord.
0: Hey, maar hij heeft dus een nieuwe uitgebracht. Zullen we naar luisteren?
1: Ja, Brothers.
0: Brothers, oké. Okay. Zijn wij dat? Nee, hè?

0: zuinigt op deze toch wel een bijzonder mooie versie van Nothing But Thieves.
1: Ja, dit is dus helemaal live opgenomen.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: En dit staat ook op YouTube.
0: Ja.
1: Deze
0: de Abbey Road Studio.
1: Dat is al heel mooi om te zien, al überhaupt.
0: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Stukje nostalgie.
1: En om te gelijk, horen, zeker. Abbey,
0: ook.
1: Deze Abbey Road edit. Ja.
0: Ja, jongens, dit is even mooi, hè? Hey. Even helemaal. De laatste noot. Nou! Hey, we gaan even terug naar de jaren 80. Ook al even lekker met eentje van The Dire Straits.
1: Oh ja.
0: En die hadden een levenslied, een Walk of Life. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik. Zeker.

0: Nou, ze hebben ook wel wat dingen aangepast, hè?
1: Ja?
0: Ja, dat hadden ze niet in deze plaat dan gedaan, maar die andere, weet je wel, door hij kat mijn MTV en zo.
1: Oh ja, ja.
0: En dan hadden ze in ook de Faggot.
1: De Faggot?
0: De Faggot, oftewel homo.
1: Oh.
0: Dat heb je, dat zingt ze niet
1: bij mij. Dat heb je aangepast.
0: Ja, heb je aangepast. Niet zozeer in de plaat zelf, hè. Ze hebben er geen nieuwe versie uitgebracht. Maar als ze hem live doen, dan zingt hij dat niet meer.
1: Oh, oké.
0: Moet je eens opletten.
1: Oh, wist ik niet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat vond hij dan toch wel een beetje, dat vonden heel veel mensen een beetje grof. En hij zei wel toen, ja, maar dat moet je in de tijdgeest zien.
1: Ja,
0: weet
1: ja.
0: Weet je wel, toen er geschreven werd. Maar,
1: ja, dat was hetzelfde met Do They Know It's Christmas Time, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Dat ze dan heel veel later, die generatie van, ik kan toch niet zeggen van, liever hem dan wij, weet je?
0: Nee!
1: Ja.
0: Maar hij is natuurlijk ook in heel veel films gebeurd, hè?
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, maar ik heb zoiets van, jongens, laat het lekker rusten, weet je. Als het goed is, is het ook gewoon goed, weet je wel. Zeker. Het is in de tijdgeest gedaan.
1: Ja, ja, vroeger werden ook heel veel Nederlandstalige liedjes gemaakt.
0: Ja.
1: Dat je denkt van, hoe...
0: ja, dat klopt.
1: Dit, maar dat,
0: nee,
1: ja,
0: eens. Ja. Maar ook ja. Series natuurlijk, Nederlandse series of Amerikaanse series, hè.
1: Van alles.
0: Waar toch wel, ja, het wat grover was.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dat kan allemaal niet meer. Ik mis dat eigenlijk ook wel een klein beetje. Ja, weet je, ik vind, we moeten elkaar niet zo gaan, ja, ik zeggen? Gaan. Ja.
1: Daar maar even een liedje, Paul.
0: Ja, nee, ik zit even te denken welk woord je nou voor moet gebruiken. Maar met fluwelen handschoentjes eigenlijk
1: ja,
0: aanpakken.
1: Precies, snap je? Ja,
0: ik bedoel, je
1: ja.
0: Mag gerust wel een keer vertellen wat op straat.
1: Ja.
0: Moet je dan alles niet meer kunnen zeggen?
1: Ja, het is wel belangrijk.
0: Nou, dat ook.
1: Zijn ze nu meer... Ja, nou goed.
0: Nou ja, dat ja. Eigenlijk, vriend. Hey, U2 heeft een nieuwe plaat.
1: U2.
0: En ik dacht van, ja, weet je, ik heb mezelf ook nog niet gehoord. Hè. Dus het is gewoon echt van, nou, ik zet hem aan en kijk wat het wordt.
1: Wat een voorbereiding.
0: Ja, inderdaad. Maar dat is ook misschien wel leuk voor mij als DJ, hè. Van, wat is dit dan? Nou, we gaan er even naar luisteren. En hij heet Silencio.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ik weet niet of het leuk is, het nogmaals. Oh!
1: Wel ruig, denk ik.
0: Gitaartje
1: ja,
0: okay.
1: Gitaartje zit er wel in. Ja. Ze doen het toch steeds goed, dus.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Oké. Okay.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Maar waarom Veentorie?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Veentorie.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Het is herfst en wij kunnen.

0: Drops of Jupiter. Nooit gezien die druppels van Jupiter.
1: Nooit
0: die druppels gezien van Jupiter. Jawel.
1: Er komt altijd weer zo'n rare tekst uit zijn mond aan.
2: Wakker worden met Wanten.
0: Hij heeft het geschreven met een bepaalde bedoeling en een bepaald idee natuurlijk, de Drops of Jupiter.
1: Ja, maar meestal weet je dat idee dan niet zo goed.
0: Nee,
1: dan heb je niet goed naar de test geluisterd.
0: Jij ook niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet ik dat beantwoorden.
0: Ja.
1: en dan lig je dood van de lach altijd.
0: Hey, en daarvoor trouwens de nieuwe helft, je lieveling van deze week natuurlijk, Monique Smit, Guido van der Graaf.
1: Ja.
0: Beter af alleen, dat weet ik niet. Vind ik een beetje saai in het leven, hoor.
1: Ja, dat is ook saai. Ja, dat lijkt me niks. Nee.
0: Nee, als je helemaal, nou gewoon alleen maar alleen bent.
1: Alleen maar alleen.
0: Alleen. Gewoon, je bent, hier word je gedropt op deze aarde. Je bent alleen.
1: Ja.
0: Dat is niks.
1: Nee, er is volgens mij ook weer een campagne van tegen de eenzaamheid.
0: Oh, ja. Vind ik wel goed eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk wel goed, ja.
0: Ja, en ook, dat vertelde trouwens vorige week natuurlijk, was Anna Fleur hier over het Singlefestival.
1: Ja.
0: En zij maakt eigenlijk wel een hele goede opmerking erover. Want eigenlijk, als je natuurlijk alleen bent, nou, dan kan je ook gaan kijken naar misschien vrijwilligerswerk. Waar je natuurlijk allemaal groepen kan ontmoeten.
1: Ja.
0: Die ook allemaal toch wel openstaan voor communicatie.
1: Ja, daar kan ik zoveel op zeggen, maar ik ga me wel even nu.
0: Ja, wat wij zeggen, Pint.
1: Daarom zit jij hier ook.
0: Nee!
1: Geintje.
0: Ik ben wel aardig sociaal gedreven, al zeg ik het zelf. Nee, maar weet je, ik ben niet. Dat denken mensen wel altijd van mij. Ik weet niet of ze het met jou hebben. Dat wij altijd degene zijn die altijd de smaak maken. Maar dat is niet zo. Ik ga niet ergens binnen een groep. Ben ik dan de eerste die wat gaat zeggen?
1: Nee?
0: Ik kijk eerst een beetje. Nee, ik kijk de kat uit de boom. Ja. En als ik denk van, ja, dit is wel erg dood.
1: Ja, maar als ik jou hiervoor nog wel eens belde door de week. Dat gebeurt niet meer zo vaak. Maar
0: nee.
1: Dan gebeurt nog wel af en toe. Maar dan heb je een heel andere pal aan de telefoon. Ja. Veel rustiger.
0: Ja, maar weet je, je kan natuurlijk niet altijd op deze manier aanstaan.
1: Nee.
0: Dat kan zeggen ook wel eens tegen mijn vrouw. Zeggen ze dat van, hoe zit het dan met... Paul zit ook gewoon wel eens op de bank. Om in een pleetje zegt niks.
1: Ja.
0: Wat denk je nou? Dat ik altijd... Nee, dat is niet zo.
1: Ja, als jij zaterdag hoog binnenkomt, ben je nog erg rustig.
0: Ja, maar
1: en daarna gaat die motor aan. En dan ben je niet meer te harden. Te houden.
0: Te harden?
1: Te houden.
0: Maak van je hart geen motor, vriend.
1: Nee, te houden. Ben je niet meer te houden. Okay, stop het. Ja.
0: Nee, maar sowieso. Maar dat is natuurlijk, voor mij is dat met elk artiest. Die gast bijvoorbeeld van...
1: Met elk artiest. Nou, van noemt hij ook een artiest al tegenwoordig.
0: Neem die snorrebolletjes, weet je wel, die gast.
1: Ja?
0: Die is ook gewoon heel rustig.
1: Ja.
0: Weet je, dus het is ook gewoon wel... Ja, weet je, dat is nou helemaal zo. Hey, voor de volgende plaat gaan we even terug naar 1971. Man, wat lang geleden.
1: Ja.
0: En het is echt wel een band die in Volendam echt nog steeds overal gedraaid wordt. Ja, serieus. En mag jij raden?
1: The Cats?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: The Bizarden?
0: Nee.
1: Leftside?
0: Nee.
1: Maddock?
0: Nee. Nee, internationale.
1: Oh, internationale band?
0: Ja, dit is niet lokaal.
1: The J-Ox? Nee, uit de 71.
0: Ja.
1: Greatest Great Order Revival?
0: Nee.
1: Nou, de Beatles.
0: Nee.
1: De Doors. Okay. Doors. Ja, tuurlijk. Kan ik dit nou mis hebben?
0: Dit duurde wel even toch wel ver.
1: Iedereen die 16 is, gaat hier weer naar luisteren.
0: Ja, dat snap ik ook wel.
1: Generatie op generatie.
0: Ja, is ook leuk dit, hè.

0: vol zit, zou komen, dan staan wij vooraan, denk ik. Ja, met z'n tweetjes, hè? Met deze plaat.
1: Ik heb het wel eens tegen haar gezegd. Toen zei ze van, ja, ik hoor al links en rechts dat jullie ons vaak draaien.
0: Ja, dat is zo. Ja. Wij vinden deze plaat leuk.
1: Ja.
0: Dus ja, weet je, nee, maar dat is gewoon, weet je, ja.
1: Hartslag, ze hebben twee liedjes.
0: Ja.
1: Het Geheim en deze.
0: En deze, maar deze is, vinden we wel met...
1: Ja, deze, maar, deze, ja. We verwachten een album, misschien komt het ooit nog.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, we zijn...
0: Je weet nooit.
1: Aanduwers.
0: Ze zijn nog niet zo oud, dus het kan nog alles gebeuren.
1: Het kan nog altijd gebeuren, ja.
0: Bedoel ik.
1: Ja.
0: Hé, inderdaad, jij laat mij een berichtje zien, maar er was een hele consternatie over, PFAS in het drinkwater in Noord-Holland.
1: Oh ja, gelezen? Ja. Ja, ik heb het gelezen, want... Code rood, Edam Volendam. Code rood,
0: wij gaan eraan.
1: Ja.
0: Wij hebben geen... Ik vond je leuk, Jaap, maar volgende week zijn we niet meer. Dan zijn we dood. Aan de PFAS.
1: Nou, er wordt nu wel een bedrijf ergens in Noord-Holland opgericht om het weer flink te zuiveren. Daar zijn ze mee bezig al een hele tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, weet je wat het is? Ik denk dat je het gewoon niet kan voorkomen. Dat
1: kraanwater gaat het over, hè?
0: Ja, over kraanwater. En er zit PFAS in. Al moet ik wel zeggen, ik heb het een beetje doorgelezen. En dan is het minder schokken dan het eigenlijk is. Natuurlijk,
1: ja, dat zeggen ze.
0: Ja, het is natuurlijk best wel... Er zit wat in. Klopt. En het is natuurlijk nooit goed dat het erin zit.
1: Ja, er zit zeker wat in.
0: Ja, alleen je gaat er niet direct kassiewijlen van. Nee.
1: Maar nee. Dit,
0: ja. Nee, maar, dit, maar weet je, het is wel heel snel dat je dan heel verontrust het nieuws krijgt. Dat je dan denkt van jeetje, moet ik gaan verhuizen? Moet ik dan in Friesland gaan wonen?
1: Ja, Limburg is het zuiverder, toch? Dan zeggen ze dan. Of nee, in het oosten.
0: Ben jij wel eens in Limburg geweest?
1: Jazeker.
0: Als je daar even de grens over gaat, hoeveel fabrieken daar staan? Denk je nou echt dat die lucht daar nou echt...
1: Nee, de luchtkwaliteit, maar dat is weer wat anders, hè?
0: Ja, klinkt.
1: Ja, in principe moet je dan...
0: Waar moet je heen dan?
1: Ja, volgens het goede doel in België.
0: Ja, België. Ja, zal ik ook over na te denken. België. Ja, maar dat wil je ook niet. Want dan gaan ze ook weer... België, ik vind dat land... Het is het eigenlijk net niet. Weet je, ze willen niet bij Frankrijk horen en niet bij Nederland horen. Dus kiezen ze maar twee talen.
1: Ja.
0: En als je daar de grens over gaat, dan is dat doek, doek, doek, doek, doek, doek, doek, doek.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, dan heb je van die betonnen...
1: Ze hebben echt van die vooroordelen over België altijd, hè?
0: Ja, maar het is ook niet leuk. En als je in België komt, al die rolluiken zitten dicht.
1: Alles zit dicht. En het is een beetje...
0: Het is niet gezellig.
1: Het is grauw.
0: Het is grauw?
1: Ja.
0: Ja, het goede doel kan er wel zingen over België, maar ik ben niet helemaal eens met Henk.
1: Nou, de slimste mensen is wel gezelliger in België.
0: Ja, die is wel leuk.
1: Die is wel leuker. Die had je van de zomer op de Nederlandse televisie weer.
0: Ja, dat doen ze wel beter, ja.
1: Ja, dat is wel iets gezelliger.
0: Bij ons is het gewoon iets te serieus, denk ik.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, conclusie is, je kan nog steeds gewoon kraanwater drinken en je gaat er niet dood van. Maar
1: nee.
0: Het is, misschien moeten ze er inderdaad, wat jij zegt, gaan kijken of het iets meer gezuiverd kan worden.
1: Ja.
0: Dat zou dan
1: zijn ze mee bezig, begrijp ik.
0: Ja, ja. Nou ja, uit hele betrouwbare bronnen.
1: Ik hoorde het van de week op de radio.
0: Oh, ik dacht dat je iemand kon.
1: Nee,
0: dat zou maar kunnen. Hey, door met Shakira en Boomer Boy.

0: moet het nog een keertje op gaan zoeken, dit. Die, die.
1: Ja, dat is wel handig dan.
0: Ja, nee, ja, maar er is natuurlijk, als discjockey heb je heel veel platen waarvan je eigenlijk totaal niet weet waar het over gaat. Althans, bij mij.
1: Ja, ja, ik ook niet altijd hoor.
0: Nee,
1: dat
0: toch?
1: Is ook niet altijd de. Ja, soms vind ik het ook jammer als ik het wel weet. Hè?
0: En sommige platen zijn ook heel tegenstrijdig, hè?
1: Ja. Klopt, een vrolijk deuntje.
0: Ja.
1: En dan is het.
0: Tragedy.
1: Dan is de tekst is zo zwaar, ja. Zwaar, ja.
0: Dat is, dan doe je lekker mee zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Heel vrolijk, maar dat is helemaal natuurlijk helemaal gewoon.
1: Ik hoorde gisteren nog eentje op de radio. Dat was Walk Right Back van de Everly Brothers origineel. En dat was gezongen door een zangeres. Nou kom ik even 1, 2 niet bij haar naam op.
0: Een zangeres. Moet ik nou gaan gokken?
1: Anne Murray.
0: Anne Murray.
1: Anne Murray. Walk Right Back. Die heeft zij gecoverd van de Everly Brothers.
0: Oké.
1: En dan zingt ze echt I'm lonesome every day. Heel vrolijk.
0: Heel vrolijk, ja.
1: Maar ik ben eenzaam elke dag. En ik voel me nog eenzamer. En ja, dat was niet echt de vrolijkste tekst.
0: Nee, dat heb je wel vaak.
1: Maar wel een heel leuk nummer.
0: Ja. Maar ja, weet je.
1: Het gaat eigenlijk meer over de liefde van dat iemand je niet meer bereikt. Zo. Van nu voel ik me niet zo. Nu voel ik me daardoor eenzaam. Maar ik ben wel erg gek nog op je. Dat is een beetje de tekst.
0: Oké, dat is een beetje de tekst.
1: Dat is niet super depressief. Okay. Maar.
0: Nee, maar er zijn wel teksten die je gewoon inderdaad, als je dat hoorde, denk ik van, oh, wat erg dit.
1: Ja.
0: En dan is het heel vrolijk.
1: Wat erg?
0: Ja, maar erg.
1: Wat erg?
0: Maar ja, weet je, zo is het in het leven natuurlijk. Het is wel knap dan van de muziekmaker dat hij dat beter verpakken.
1: Ja. Ja.
0: Denk dan. Hey, ja, straks natuurlijk krijgen we volgens mij nog Ed. Als hij even deze kant op komt. Vaak doet hij dat wel. Want hij heeft dat beetje toch wel nou in zijn systeem hebben zitten. Dat hij gewoon deze kant even komt.
1: Opkomt, ja.
0: Ja.
1: En dat is zijn vraag gaan vertellen, ja.
0: Ja, zeker. En we hebben ook, jij hebt het ook een beetje verteld. We hebben natuurlijk ook nog LFJ TV, hè. Waar we natuurlijk ook allerlei zaken nog op hebben. Vrededuifje in de kerk van Monnikendam. Die heb je?
1: Ja.
0: Ja, ik zit even te kijken naar wat jij ervan vindt.
1: En je hebt nog niet gezien.
0: KNRM uit Muiden. Erin is boot met 5000 namen.
1: Oh.
0: Ja, dus een podcast een beetje. En dan gaat Harry Hulskamp in gesprek over een reddingsboot. Die in Muiden, die eigenlijk van 50.000 namen is voorzien.
1: 50.000?
0: Ja, bovenin staat 5.000 en daaronder staat 50.000. Wat is het nou?
1: Nee, dat allemaal ten bate van dat goede doel.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar wel leuk trouwens, als je, stel je voor, jouw naam staat op zo'n boot.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Dat is dan, schitterend.
1: Ja.
0: Dit noem je, dit is een beetje sarcastisch, vriend. Dat snap ik ook wel, hè. Nou ja. Hé? Hey, ik dacht ook even, leuk ook om even weer inderdaad een vrolijke plaat te gaan draaien.
1: Ja, hoor je wel tijd voor wat vrolijks, ja.
0: Nou, wel toch? Ja. Of zitten we zo in die negatieve ineens?
1: Het zonnetje schijnt.
0: Het zonnetje schijnt. En dit is ook lekker. Er

0: ja jongens, het blijft wel lekker blaadje natuurlijk. Hey, de volgende ook werd je al aangevraagd. Ja, door wie werd je aangevraagd?
1: Voor Evert Jonk, ja.
0: Evert Jonk?
1: Ja, die wilde graag, omdat we zo goed bezig waren, schreven hierbij.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, wat leuk. Ja.
0: Eentje van de Cats.
1: Eentje van de Cats, ja.
0: Dat kan, hè.

0: Wegdroommuziek dit, hè? Heerlijk, man.
1: En Denim deed toch ook Dreams, hè?
0: Ja, dat is wel. We hebben ze goed verzonnen.
1: Hebben ze goed verzonnen. Ze hebben er goed over nagedacht.
0: Ze dachten waarschijnlijk ook, dit is wel een beetje wegdroommuziek. Hey, Dreams.
1: Ja.
0: Hey, mooie plannen natuurlijk, hè, van onze volgende wat trotsje, The Cats.
1: The Cats, ja.
0: Voor wie was je ook alweer?
1: Voor Evert Jonk even gedraaid. Ja,
0: voor Evert Jonk, ja, weet je. Evert, ik hoop dat jij er gelukkig mee bent. Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Als je zo'n plaat gedraaid wordt, hè, dan is het altijd wel toch feest, dacht ik.
1: En volgend jaar is het zover in de Avas Live, de tribute to the Cats Band, die dan hun jubileum vieren.
0: Ja, dat is ook wel even leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, natuurlijk de Cats Band, er is wel de laatste tijd heel veel verschuivingen qua bandleden.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Dus eigenlijk, ik zit te denken, wie zit er nog vanuit...
1: De drummer zit er nog in vanaf het begin, hè?
0: Wel zeker, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, die ja.
1: Ja, Jan Veerman. Is dat toch? Ja.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja.
0: Maar weet je, voor de rest is het natuurlijk best wel veel geschoven. Hè? Want op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook mensen wat aandoeningen. Dat wil ik niet heel negatief belichten. Maar als op een gegeven moment je handen niet meer willen en je bent gitarist.
1: Ja, en het is ook een paar overleden. Dus ja.
0: Ja, ook dat is nog. Ja. Dat
1: gebeurt ook.
0: Ja, dat gebeurt zeker. Hè? Dat zijn dingen die je niet onder controle hebt en ook niet voor kan zijn. Of die zomaar op het pad komen natuurlijk. Ja. Beetje lullig is dat natuurlijk wel, hè?
1: Als nee, zeker.
0: Op die manier eigenlijk afscheid moet nemen. Hetzelfde eigenlijk doen we ook elke keer denken aan de Golden Earring, hè? Die eigenlijk op een hele nare manier, dat die grote vlam is gedoofd.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk een band die je nog heel graag, heel lang had door willen gaan.
1: Ja, maar die hebben heel lang gespeeld.
0: Nee,
1: dus daar
0: eens,
1: moet je ook blij mee zijn.
0: En
1: niet vergeten. Dat
0: zijn ze wel.
1: Dat vrij uniek is. Een band die zo lang bestaat.
0: Nee, eens. Maar ze waren eigenlijk helemaal niet klaar met elkaar.
1: Nee, dat niet.
0: En dat is lullig, weet je wel. En dan wordt het boek eigenlijk door iets anders gesloten.
1: Ja.
0: En dat lijkt me wel heel erg lastig, hoor, Jaap.
1: Nee,
0: want
1: zeker.
0: Want wij nog steeds zitten steen naar voren. Dat we opeens, krijg ik wat. En dan zijn we weg. Dan ben ik weg. En
1: de fundering is dan doorgezaagd.
0: Nou ja, de fundering, jij kan het overnemen natuurlijk. Maar dat is wel, dan mis je toch wel misschien iets, weet je wel. Komt dat mensen in ieder geval te denken van, nou inderdaad, Paul, dan ga ik je toch wel missen. Hè? Dat hoop je dan natuurlijk een beetje te krijgen, maar dat weet je natuurlijk niet, hè. Ja.
1: Nee, dat weet je nooit zo.
0: Nee. Misschien denken ze van, hè, eindelijk opgerold die gozer.
1: Dat kan ook.
0: Hey, we gaan even door met deze heerlijke van Clean Bandit samen met Jess Klein. And Rather Be.

0: Klein dus in deze heerlijke Wanda B. Ja, het is wel even een goudietje van de kids.
1: Ja, leuk om weer te horen.
0: Ja, leuk om weer een keer inderdaad te horen. Trouwens, ook natuurlijk, weet je, we hebben natuurlijk ook allerlei andere zaken natuurlijk bij de LOVJ. Bijvoorbeeld Harry Hulskamper, die gaat namelijk een ode doen aan John Coltrane.
1: Oh.
0: Ja, dus mocht je nou van jazz houden, dan denk je van, Paul, hebben jullie dan jazz? Jazeker. Harry is namelijk degene die ons toch al allemaal in ieder geval...
1: Paul, ik wil even interpreteren hierop.
0: Want wat is dan?
1: Dat was al afgelopen donderdag. Ja, dat is al geweest.
0: Waarom staat er bij ons op in ons nieuws dan?
1: Omdat er geen nieuws bij is gekomen.
0: Ja, dat is wel slecht. Ik denk dat komt nog. Dat ik heb niet op het eind teruggelegd in zijn gewicht.
1: Ja, de oude berichten kan je altijd nog lezen.
0: Ja, maar dat is wel slecht.
1: Nee, dat is niet slecht.
0: Wel, dat moet je niet neerzetten. Nee,
1: je kan altijd wat teruglezen.
0: Nee, ik ga de redactie bellen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dit kan niet, hè. Hier gaan mensen gaan hier voor boeten. Nou, oké. Okay. Is er dan wel iets wat echt wel dan live is? De lovelieveling weet ik zeker. Dat is echt de lovelieveling. Nou ja, weet je. Gerard, jij gaat natuurlijk straks ook weer... een programma doen. Mag
1: Gerard gaat zometeen nieuw nieuws brengen.
0: Dat nee, komt. Ja, hij gaat sowieso nieuw nieuws brengen. Maar we mogen ook sowieso altijd wel 2 platen van jou verraden, hè? Wel toch?
1: Ja.
0: Wil jij het weten?
1: Ja, tuurlijk wil ik het weten.
0: Nou, dan komt hij even. Frank Boeijengroep.
1: Ja.
0: Dat blijkt trouwens niet zo'n leuke man te zijn, hè?
1: Nee?
0: Dat zeggen ze.
1: Oh.
0: Ik hoorde vorige week van, die Frank Boeijen, die... ik weet het niet, hij komt bij mij niet zo over.
1: Kan ook maar een beetje vooroordelen zijn, hè?
0: Ja, misschien is dat ook wel zo. En Ultrafox.
1: Ultrafox.
0: Ja, dat vind ik leuk.
1: Vienna.
0: Mitcheur heet je.
1: Mitcheur.
0: Ja.
1: Geen Vienna.
0: Geen andere. Nee, geen Vienna.
1: Maar okay, dan is het een verrassing.
0: Nee, het is geen verrassing. Zullen we dan...
1: Dancing? Ja, die.
0: Dancing with tears in my eyes. Die gaat hij doen.
1: Oké. Okay.
0: Zal ik nog meer vertellen wat hij gaat doen?
1: Nee, we gaan weer door.
0: Oh, hij gaat ook eentje doen die ik eigenlijk ook wilde draaien. Nou, net is dat echt klaar. Maar die gaan we niet doen. Want ik wilde namelijk de Commodores draaien met de Night Shift. Maar hij gaat een ander doen. Ik ga niet zeggen welk het is. Dus wij gaan ook een ander doen. Hey, binnenkort trouwens ook weer. Althans binnenkort, dat zit ook weer aan te komen. Halloween. Ben je er een beetje al mee bezig?
1: Nee, maar...
0: Niet?
1: Maar...
0: Nee? Wil je er mee bezig zijn?
1: Ja, eind oktober pas, hè.
0: Nou, maar wil je er mee bezig zijn al?
1: Thriller?
0: Ja, dat wil ik.
1: Dan gaat die Michael Jackson elke week draaien, maar hij is nog steeds niet naar de film geweest, hè?
0: Nee, dat is wel zo. Ja, ik trek dat boetekleed aan, vriend. Het is wat het is. Ik ga het bekijken.
1: Ja. Nee, okay.
0: Ah, de man is natuurlijk wel weergaloos en heeft zoveel mooie platen gemaakt.
1: Ja.
0: Maar alvast even op voorbode van Halloween. In elke winkel is het alweer te krijgen, overal, hè?
1: Ja, en pepernoten liggen ook al als zakjes in de winkel. Ze willen toch dat je ouds bereid 8 dagen thuis hebt. Dat je voor 8 dagen eten hebt.
0: Ja, maar voor 8 maanden doen ze denk ik nu.
1: Nou, die pepernoten die zijn al heel lang...
0: klopt,
1: die kan je wel goed bewaren, dus dat scheelt weer. Goede voedingsmiddelen zijn dat.
0: Dat denk ik ook. Maar ja, weet je, als je natuurlijk een paar maanden komt dicht te zitten... dan kan je net zo goed ook al voor allerlei feestjes en partijtjes dingen in huis halen.
1: Superhandig.
0: Dat is superhandig. Kan je zelf nog vieren. Hey.

0: gaat niet goed.
1: Ja, was dit met Quincy Jones zelf?
0: Ja, voor mij wel, ja. Dit was wel een hele bekende man. Een hele bekende inspreker die dat vaak had gedaan. Nee, inderdaad. Ja, ik weet niet of het nou inderdaad...
1: Nee, we gaan niet suggereren.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee,
0: je hebt natuurlijk ook... want het kan ook namelijk wel... dit was natuurlijk heel goed gelukt. Maar ook bijvoorbeeld nieuwslezers hebben wel wat dingen ingezongen. Of ingesproken.
1: Ja?
0: En die zijn er wel op aangevallen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Van dat mocht eigenlijk niet.
0: Nee, dat mocht eigenlijk niet. Er was namelijk bijvoorbeeld Falco met Genie.
1: Oh ja, ja.
0: Newsflag. En dan ging hij dat... en dan werd hij op aangevallen, want... hij verheerlijkte eigenlijk een soort ook een soort geweld of zo in die plaat. Maar aan de andere kant, hij was hij, op een gegeven moment is zijn carrière voorbij en werd hij wel dus vereeuwigd in die plaat.
1: Dat allemaal wel.
0: Dat weer wel natuurlijk, hè.
1: Waar hij geen cent voor heeft gekregen, moet je maar
0: even. Nee, dat denk ik niet zoveel. Ja, Falco is natuurlijk ook al lang dood.
1: Ja.
0: Wel, tussen die zes plankjes. Hey, we zijn er weer aan het einde toegekomen, althans. Voor ons dan, want wij gaan natuurlijk gewoon lekker verder zelf.
1: Een stokje overdragen.
0: We gaan Stokman. Ja. Eigenlijk niet stokje, is eigenlijk het mengpaneel. Maar hij heet Stokman, dus een stokje is dat leuker. Ja.
1: Ja, mensen vatten dat wel ervan.
0: Ja, wel toch? Ja, wel. Moet je niet uitleggen anders? Ik heb het even uitgelegd namelijk. Ja. Hè? Voordat die vragen komen, weet je wel. Die kamervragen. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Hey, ik ga voornemen dat ik even die nieuwsitems even van tevoren doorlezen.
1: Ja, goed doen.
0: Ga ik even doen.
1: Ja, dan weet je ook, een en ander vallen dat ook meteen. Ja,
0: ja, nee, ja maar dat...
1: sorry.
0: Nee, maar dat is wel, we moeten geen oud nieuws gaan brengen. Daar ben ik
1: nee, geen oud nieuws.
0: Dat vind ik
1: nee,
0: wel een dingetje.
1: Kan gebeuren natuurlijk een keer.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is zo.
1: Ja. We gaan nog een gezellige plaat draaien.
0: De zeker gezellige plaat van een superband, hè?
1: Ja, van een superband.
0: Ja, en...
1: alle leden hoeven niet te noemen.
0: Nee, dat denk ik ook
1: niet. Want hij gaat wel zingen.
0: Ja,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheid-websites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A10 zelf vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein voor knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Ah!
12: Oeh, gaat het?
11: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: De groente- en fruitboxer Volendam.
12: Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
15: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
16: Wat zei jij nou?
15: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
17: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, allemaal een hele goede middag. En we zijn er weer hoor. Ja, op deze 26-9-2026. Weer even een heel gezellig uurtje natuurlijk. De markt op met niemand minder dan gezelligheid van Gerard Stokman. En je mag natuurlijk gewoon maar bijdragen aan dit programma. Even een appje sturen. Alleen een appje alstublieft. Naar 0299-369916. En vertel er dan even bij welk nummer je wil horen. En waarom en eventueel. Voor wie? Het jubileumconcert van Edcilia Rombi in de Averse live op 14 november. Ja, dat komt natuurlijk steeds dichterbij. En de zangeres die viert dan haar 30-jarige carrière in de muziek. En zal daar tijdens de show uitgebreid bij stilstaan. Dus dan komen al die oude nummers die ze voorheen natuurlijk allemaal gedaan heeft. In de samenwerking met haar mannetje Tjeerd Oosterhuis. Gaat ze natuurlijk daar al die nummers vertolken. Want niet om het een of ander. Als ze natuurlijk even Edcilia Rombi openen tijdens op Spotify. Of op YouTube of dit. Dan zie je dat ze toch wel heel veel meer gedaan heeft dan alleen maar samen met de dames van The Lady of Soul. Ze bracht ook even speciaal voor dit jubileumconcert even een nummer uit. En wij hadden vorige week al de primeur om haar als loflieveling te bombarderen. We gaan er nu even naar luisteren. Hier is Edcilia met Jij Was Bij Mij.

Ja, dat was hier dan niemand minder onze onvervalste natuurlijk, Willie Nelson, die ook al heel wat in zijn leven meegemaakt heeft natuurlijk. Die heeft volgens mij ook meer binnen gezeten dan buiten. Maar dat mag de pret niet drukken in ieder geval. Zijn muziek is natuurlijk grandioos en dit was On The Road Again. Oké, we hebben natuurlijk elke week gaan we even naar de aflevering van De Beste Zangers. En vorige week hadden we natuurlijk, daar zat... Wie zat er nou ook alweer? Oh ja, Zoe Levi, die zat natuurlijk daar op de bank. En dan probeer ik altijd even één nummertje eruit te pikken waarvan ik zeg van... nou, daar had ik dus op die avond wel wat mee. Nou waren er wel wat meer. Alleen, ik had vorige week al dat nummer van Clouseau gewild. Want ik had die van Clouseau, dat Ik Zing... dat hadden ze toch tot een rocknummer gebombardeerd. En toen had ik zoiets van, jongens, doe dat nou vanaf het begin... want dan wordt het ook wel een mooi nummer. Maar ja, het ging natuurlijk om Zoe. En dan moet je een klein beetje het nummer in herhouden. En op het eind maakten ze daar ook een... groot feest van. Waar ik ook van genoten heb, dat was van deze jonge dame, die vanavond trouwens centraal staat in De Beste Zangers. En vanavond om 8:30 kunnen we natuurlijk weer gewoon kijken. Ik heb het over Desiree. En die deed het nummer winnaar van de tijd weer even in een nieuw jasje steken. Een beetje een verfrissend nummer. Luister en geniet.

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, en deze week, ja, we hoeven niet zo ver hoor, de markt op. Want we blijven gewoon lekker even hier in Volendam. Want donderdagavond was het dan zover. Ik kreeg gewoon even een berichtje op mijn Facebook. En wie kwam ik daar tegen? Onze lieve Mel. En Mel die kondigde aan van jongens, hij is er hoor. Ik heb hem nu eindelijk op de single gezet en ik heb hem vandaag ook uitgebracht. Dus aan mij de taak natuurlijk om gisteren daar gelijk even te gaan zoeken. Het heeft nog even wat voet in aarde gehad. Maar ik heb hem wel gevonden in ieder geval. En daar vond ik dus het nummer wat zij dus opnieuw heeft uitgebracht. Want eigenlijk heeft ze dat nummer eigenlijk al een keer gedaan. En dat deed ze op 15 december 2025. En dat deed ze natuurlijk niet bij niemand minder dan Edwin Evers. En toen nog bij Radio 538. Maar ja, daar kwam het er even niet van. Dat drukte en dat soort dingen. Toen dacht ze van, ik laat hem nog even een klein beetje op de plank liggen. Maar gisteren donderdagavond was het dan zover. We gaan luisteren naar de nieuwe single van Mel. Hier is Missing You.

Ja, dat was het natuurlijk. De formatie Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Ja, dan is natuurlijk al een, de grote vraag van waarom heb jij die tranen in je ogen? Is dat vanwege het feit dat het uitzicht niet lekker is? Of dat je verschrikkelijk geniet om heerlijk aan het dansen te zijn in ieder geval. Maar dat maakt, maakt ook niet uit, maar dat blijft een overheerlijk nummer, zeg maar. Zo'n 40 jaar terug, toen besloot toen nog de NZH om het busvervoer tussen Oosthuizen en Purmerend eruit te halen. Want ja, dat was natuurlijk niet zo erg veel animo voor, want hij reed ook op een hele onpasselijke tijden altijd. Niet elk uur, maar om de 2 uur of om de 2,5 uur. En dan, ja, dan kon je niet verder dan het tramplein. En daartussen zat eigenlijk bijna helemaal niks. En toen hebben ze bedacht, weet je wat, wij doen even een buurtbus, gaan wij aanschaffen. En dan gaan wij de mensen uit toen nog de Zeevang richting Purmerend brengen. En dat doen ze dan elke dag om het uur of zo, geloof ik. Maar dat maakt in principe niet uit. Maar ja, de mensen die daar toen ooit mee begonnen zijn 40 jaar terug, ja, dat houdt in, die zijn dus nu al een klein beetje aardig op leeftijd. En ja, dat, die zijn toe aan hun welbegeerde pensioen. En dus zijn ze op zoek naar nieuwe mensen die graag drie à vier uurtjes per week, of misschien 1 keer in de 2 weken ingezet willen worden om dit busje via Oosthuizen, Beets, Hoogbrede en zo richting Purmerend te brengen en dan de mensen daar af te zetten. Natuurlijk denkt iedereen, ja, maar op een bus. Nee, dat maakt niet uit. Je kan gewoon met rijbewijs B kan je daar gewoon op gaan stappen. En dan kun je minimaal 8 personen mag je dan meenemen die kant op. En het is altijd gezellig. Het is altijd praatje pot even in de bus, zeg maar. Dus, en dan even 3 à 4 uurtjes per week. Nou, wat wil je nog meer? Heb je interesse om daar aan mee te doen, dan kun je je eigen even aanmelden bij buurtbuszeevang@gmail.com. Mocht je nou meer willen weten over dit verhaal, kijk dan gewoon even op onze site van rtvlva.nl.

Ja, dat was hij dan, Robert van Robert Pater. En dat ging natuurlijk over... Ja, soms heb ik heimwee. En ja, dat kun je natuurlijk wel eens hebben. Dat ligt er ook aan waar je zit en wat je op dat moment aan het doen bent. Gisteravond was het dan zover. Ik zat op een gegeven moment nog even te sappen, zo rond de klok van 11:15. En toen kwam ik het bij ESPN kwam ik het tegen. En dat was de loting van de eerste ronde van de KNVB-beker. En FC Volendam, die mag op bezoek bij FC Eindhoven. Dus nou, dan moeten ze toch wel even hun best doen om even een klein beetje in de volgende ronde. Nou, Jan staat hier gewoon nee te schudden. Piece of cake, denkt hij dan maar zeggen. Ja, maar dat denken we ook over vanavond tegen VVV. Maar als je de statistieken even een klein beetje terugkijkt, dan hebben we niet zo erg veel van VVV gewonnen. Ja, de laatste keer toevallig. En dat komt natuurlijk ook elke keer weer voorbij. Maar in ieder geval, FC Volendam, die treft... FC Eindhoven, de RKAV Volendam, krijgt Roda Raalte op bezoek in het Vissendorpje. En Purmerstein, die zich eigenlijk ook gekwalificeerd heeft voor de eerste ronde van de beker, die treft Gemert. En er staat alleen nog niet bij van wanneer de eerste ronde gespeeld geworden. Nou, mocht je dat weten, stuur mij even een appje. Dan kunnen we dat in principe nog even bekendmaken. Maar ik had zoiets van in oktober, eind oktober ergens heb ik wat voorbij zien komen. Maar maakt niet uit, mocht je het officieel weten, dan mag je dat gewoon even naar mij toe appen op 0299-3699-16. We gaan erover dromen of dat allemaal goed komt. Maar ik hoop niet dat het een bad dream gaat worden. Hier is Teddy Swings.

Ja, dat was hier dan niemand minder dan Frank Boeien. En het ging natuurlijk over de lieftallige jonge dames Linda. Speciaal voor alle Linda's die vandaag misschien wel jarig zijn. Of een feestje hebben of wat dan ook. En lieve mensen, het zit er voor mij nou weer op. Jan die staat weer het popel om zijn rang-kang-pang programma hier tegenwoordig te brengen. En ik zou zeggen, wat mij betreft, graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plek.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
4: Nou ja, niet nou.
5: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Het is herfst en wij...

meegenomen. En die gaan we draaien. We begonnen uit 1991 met Ik moet nog wat jaar mee van Henkie. En dan hebben we het over Henk Wijngaard. En daar doen heel veel mensen een plezier mee. Ja hoor! Wil je dit programma volgen van Buiten Volendam? Dan kan je naar de website van de LOVA. En dan heb ik het over beeldmaterialen. Hey, dit is de dijk! Dansen op een vulkaan. Goedemiddag en zie je aan het eten, eet smakelijk.

hier in mijn computer hier de rest van me. Dus ja, even snel handelen en het lukt allemaal hoor hier in de studio. Waar de luisteraars even helemaal niks van merken.

maar gemaakt door de mensen hier uit het dorp. De volgende zanger is geboren op 5 oktober 1971 in Slotermeer. Hij woont tegenwoordig in Oostzaan. Is stratenmaker geweest samen met zijn broer Barry in het Amsterdam, waar ze de veiligheid maakten en toch wel weer onveilig in de kroegen. En hij heeft tegenwoordig een heel leuk restaurant. Mocht je ooit eens in de buurt zijn bij West-Knollendam, dan moet je even bij Chef aan de Jaan er even induiken. En daar kun je, wat ik veel vaak tegenkom, gehaktballen van Chef. Maar hij heeft nog veel en veel meer. Chef aan de Jaan. Maar hij is ook natuurlijk zanger. En hij heeft...

hier van Vliet, vorige week vrijdag aangekomen. En nu hier bij Rang Kang Pang, bij de LOVJ. En we gaan even naar Shanghai, samen met Stef Hekkel.

1981, Siska Peters en Zeeman en je verlangen, dat is de zee. Voor de mensen die nu inschakelen, ja, je hebt al wat gemist, maar je luistert nog steeds naar het gezelligste programma van Noord-Holland en dat is Rangkang Pang!

prijzen in die prijzenkast. Ja, geweldig. Het was gewoon een goudkraan die open stond. Maar dat hebben ze ook allemaal zelf gedaan. Hè. Want het was gewoon perfecte muziek. En nog steeds. En ja, het, en wat de mensen ook niet weten, dat is dat er gewoon een heel bedrijf daar achter stond. Met als manager natuurlijk onze Dick de Boer. Hey, we gaan even naar de huidige tijd.

Kronenburgpark gezongen. En daar ben ik 2 weken geleden geweest. Maar dat waren gewoon 2 grassprietjes, hoor. Als je nou denkt van het is een heel groot park. Nee, hoor. Maar ik ben er wel achter gekomen. Want je had op dat moment de monumentendag. Ja, waar ik er zelf even niks om heeft. Maar heel veel mensen wel. Want het was daar heel erg druk daar in dat Nijmegen. Maar er zit ook een kelder of een soort grot onder dat Kronenburgpark. Ja, dat wist ook niemand trouwens, hoor. Ah, 1981. Buddy Sinclair. Vlieg nooit te hoog, mijn vriend.

Lekkere Melanie uit 1971. Hey, we naderen al bijna het einde van het programma. Maar niet getreurd hoor. Ze zitten al klaar in de kantine. En zo direct dan schuiven ze hier achter de

0: De bekerwedstrijden, die zijn 27, 28 en 29 oktober. Eindhoven FC Volendam en de RKAV tegen Roda Raalten. Hey, luisteraars. Ja, we hebben het einde benaderd. Maar niet getrouwd hoor, Vincent en Albert die staan al klaar om het programma over te nemen. Ik ben er volgende week weer. En heb ik al gezegd dat je 3 juli 2027 in je agenda moet zetten? Hou, ik zou het doen hoor. En wat er dan gebeurt? Ik zou deze zender in de gaten houden. Hey, bedankt voor het luisteren. Het is mooi weer, maar ik zou je radiootje even aan laten staan hoor, want er komt nog veel meer hier. Voor de mensen die vanavond naar de voetbal gaan, ik zou zeggen veel succes en veel plezier. En hopen dat we 3 punten binnen in het huis houden. Ik ga naar mijn soepie. Doei doei!
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
6: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
5: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Maar waarom Ventorisch?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Ventorisch.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Kom Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra
13: en Albert Hoekstra.

0: Hé, hey, wie zijn dit nou weer?
1: De kermis hebben we overleefd. Lekker, man. Echt.
0: Ook in de rijp?
1: Oh, ja, ik ben de hele week al aan het klagen op de radio. Oh, het was wel heel fijn. Even kijken. Oh, wacht even. Ja, even de wedstrijdopstelling bij jou.
0: Ja? Zijn we in beeld?
1: Ja, een beetje knap in beeld. Anders ja, okay. Dan, een of ander klein kind hier gaat weer protesteren.
0: Nemen we volgende week even mee.
1: Ja,
0: oh, Dun. Dat
2: Waar jij dat liedje over gemaakt dan?
0: Dat is de oudste. Nee, over deze heb ik nog geen liedje.
1: Nog?
0: Maar die ken zelf... Er
1: is nog een hele week voor.
0: Ja. Ja. Ik heb al een ander liedje, maar dat gaan we straks opnemen bij Jaap de Bok. Dus dat is weer, gaat wel over een vrouw.
1: Ja.
0: Of ook over een vrouw.
1: Ja.
0: Volgende week hebben we dat als breaking... Even over breaking news gesproken. De kermis is afgelopen in de Rijp.
1: Ja.
0: Was het geld ook al Volendammer in de Rijp?
1: Dat is geweldig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want wij hadden in Volendam echt beste kermis ever qua weer.
1: Ja.
0: De Rijp dus.
1: Ja.
0: Maar er is nu het Single Festival in Edam.
1: Nou.
0: Vandaag en morgen. Nou, als je naar buiten kijkt.
1: Heb ik het best voor met Edam.
0: Toch?
1: Heb ik het best voor,
0: dus
1: zeker.
0: De drie J's moeten het lied weer opnieuw...
1: Ja.
0: De Rijp, Volendam, maar God is ook een Edam.
1: Ja, zeker. Oh. Zeker. Helemaal goed. Jan, hoe ging je uitzending? Hoe voel je het zelf gaan?
3: Ja,
1: was je super tevreden?
3: Ja,
1: het klonk weer lekker, man.
3: Ja,
1: gezellig. Jan die gaat lekker weer naar... Nou, hij zei net, het hele weekend heb je gewoon heb je het rustig aan. Ik zei, nou, dan heb je een meisje, die krijgt het, krijgt het pittig.
0: Maar hij zingt een toontje lager, hè? Dus ja. het valt daar wel mee.
1: Ja.
0: Flauwe grap, hè? Die houden er elke week wel in, denk ik. Hey, dus breaking news uit de Rijp, meneer Veenstra.
1: Ja, zeker. Vertel.
0: Niet zo'n beetje.
1: Nou, vertel.
0: De Rijpen zijn weer gaar.
1: Oh,
0: ja,
1: wat?
0: Ik heb ze bewaard.
1: Ja.
0: Want willekeurig, hè?
1: Ja,
0: beginnen bij het slechte nieuws.
1: Ja.
0: Politiek, ruzie, wie het meest tegen betaald parkeer is. Het is een teringzooi. Het staat er letterlijk, hè?
1: Ja, verzint het
0: ik
1: niet.
0: Ik lees het hier gewoon voor. Het is misschien zelfs in beeld. Teringzooi in de Rijp. Er ligt een coalitievoorstel voor betaald parkeren, Veenstra.
1: Ja.
0: Terwijl de coalitie dat helemaal niet wil.
1: Zal het even ook in beeld? Houd het even in beeld. Sorry.
0: Ja? En dan weet jij waar de koning Willem-Alexanderlaan toevallig is?
1: Ja,
0: in
1: zeker.
0: De Rijp?
1: Zeker. Niet bij mij in de buurt. Ik woon in de goede buurt.
0: Oké, maar deze weg is berucht.
1: Ja.
0: Dat wist u?
1: Ja, zeker.
0: De snelheid moet omlaag op het circuit van de Rijp.
1: De Rijp krijgt een naam hierdoor, joh. Het is pittoresk. He, ooit is de koning eens langs geweest.
0: Ja,
1: he? Die was helemaal blij met ons.
0: Volgens mij is het bekend van walvisvaders uit 1700 zelfs of zo. Maar nu...
1: Tegenwoordig staan we anders in beeld.
0: Nu zijn er appeldieven en brutale bramenbandieten actief in de Rijp.
1: Die had ik op Facebook voorbij zien komen. En het stond onder... Het was nog niet eens rijp wat ze geplukt hadden. Ze hadden er ook nog even stand van.
0: Hey, op Facebook, hè? Maar ik heb gewoon nog een krant. Oh, ja. Hey, een krant van de, gedrukt met op papier.
1: Ja, ik zie
0: de hele pagina over de bramenbandieten in de Rijp.
1: Ja.
0: Goed, en dan ga ik nu even naar het goede nieuws. Jullie hebben zelfs een restaurant in de Rijp.
1: Ja, meerdere. Maar welke had jij in gedachten?
0: Het gaat over het Wapen van Münster.
1: Ja, ken ik.
0: Ken u het?
1: Zeker. Ja?
0: Heb je er wel eens gedraaid of zo?
1: Zeker.
0: Wel gegeten.
1: Ja, en dan moet je wel serieus geld meenemen, zeg maar.
0: Ah, oké.
1: Ja, dat is wel haute couture, zeg maar.
0: Je hebt er dus wel eens gegeten.
1: Ja, zeker.
0: Nou, voor die prijs krijgt hij een 8.
1: Ja?
0: Tenminste.
1: Oh, dat is wel goed.
0: Deze culinaire vrouw...
1: Dat is wel mooi.
0: Die heeft daar incognito gegeten en die gaf het een 8.
1: Oh ja.
0: Tot slot heb ik nog een ander goed nieuwsbericht uit de Rijp. Er is een woonwinkel goed gevonden.
1: Ja.
0: Verhuisd naar de Rijp.
1: Oké.
0: Nou, als je nog wat nodig hebt, dan moet je even doorgeven aan je vrouw en je dochters.
1: Ja.
0: Ondernemers Bernadette Remt en Henk Berkelaar van Woonwinkel Goed Gevonden. Sluiten een winkel in Koog aan de Zaan, maar wat denk je?
1: Nou, waar komen ze?
0: Ze gaan naar de Rijp.
1: Ongelooflijk.
0: En tot slot is het nog het allerbeste leuke nieuws uit de Rijp. De Zaanse brouwerij Hoop en brouwerij Leegwater uit de Rijp gaan structureel samenwerken.
1: Nou...
0: Tot zover het breaking news uit de Rijp.
1: Zal ik eens even kijken of ik wat aan kan zetten?
0: Dit is hem niet.
1: Nee, dit is zeker niet. Nee, dat weet ik nu al.
0: Had ik nou maar meer nieuws uit de Rijp.
1: Oh, wacht, ik zie al wat ik verkeerd.
0: We zoeken even een herkenningstune.
1: Deze is gewoon zacht.
0: En dan gaan we over naar een andere...
1: Afgelopen zondagmiddag was hij bij de Rijpermiddag.
0: Oh.
1: We hebben het over onze eigen Jos Twint.
0: Nee.
1: En laat me gaan.
0: Die komt uit de Rijp.

0: laten Jos rustig gaan.
1: Dit is de lokale Jan Muren van de Rijk, ja. Zeg maar. Ah, leuk.
0: Ja, Jos is, die gaat denk ik, ik denk 8 keer in de week gaat hij naar de sportschool.
1: Oh, is het er zo een?
0: Ja, maar hij ziet er echt prachtig uit voor zijn leeftijd. En kan gewoon eerlijk zingen. En wat ik buiten de uitzending ook al tegen jou zei. Hij komt altijd even later. Dus je kan met hem afspreken wat je wil. Maar hij is altijd even later. Dus we hebben gewoon een tent vol met mensen. Iedereen die houdt gewoon van Jos. Van Jos. Heerlijk, gewoon gezellig.
1: Hij wordt gescandeerd aan de hoek.
0: Maar meestal, ook deze keer was hij even bij de voetbal. Oh, nou, vorig jaar was het een soort kampioenswedstrijd. Dan werd het 1-1. Ja, ja, ja. En toen moesten ze in de verlenging. Toen was hij echt serieus. Toen maakten we ons zorgen. Maar goed, het is weer gelukt allemaal.
1: Toen deed hij de afterparty daar gewoon waarschijnlijk of zo.
0: Jos is... goed. Maar de Rijp die houdt van Jos. Laat me gaan voor de meest schrijvers.
1: Nodig hem een keer uit hier naartoe, man.
0: Ja. Met die ongelooflijke... Ja.
1: Oké. Over naar serieuze zaken.
0: Ik ga even jou even stappen.
1: Ja. De column van Albert Hoekstra. Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 178, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over het noodpakket. Jawel, over het noodpakket. Heeft u er al een? Of misschien wel 2? En zo ja, wat stop je daar dan allemaal in? Eerst moesten we voor tenminste 3 dagen voorraad aanleggen, maar dat is ondertussen alweer opgeschroefd tot een hele week. Voor de kleinbehuisden onder ons is dat best nog wel een dingetje, want waar laat je die pakketten? Bij ons op de galerij mogen we ze al niet zetten, want dan strompelen de hulpdiensten eroverheen in geval van calamiteiten. Maar daar heb je die pakketten toch juist voor nodig? In geval van calamiteiten. Ik probeer er een beetje nuchter onder te blijven, lieve luisteraars, maar dat valt met de komst van mijn favoriete herfstbok biertjes niet altijd mee. En als ik mijn vrouw probeer gerust te stellen dat er ondanks alles toch altijd wel water uit de kraan zal blijven stromen, roept ze verbolgen van achter haar naaimachine dat ook al niet meer te vertrouwen is, omdat het vol met PFAS zit. Dus, ik wil een noodpakket, want er is alle dagen wet. Ik moet een noodpakket, want er is alle dagen wet. Maar wat is het dan? Wat is het dan? Nou, er is oorlog in Iran. En wat is die Donald nou van plan? Lees jij de kranten niet meer dan? Want die blokkade in Hormuz, die is echt niet voor de poes. Alle boten liggen stil en ik vind het best een beetje skril. Ik koop een noodpakket, want er is alle dagen wet. Ik steel een noodpakket, want er is alle dagen wet. Maar wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou, wat dacht je van een doos met zakken vol met meel en wel 100 flessen water? Nou, waar heb je nooit te veel? Dat is altijd goed voor later. We gaan alleen nog maar bedekken en met dat meel en met dat water kan je lekker boffers bakken.

er dan? Wat is er dan? Er is oorlog in Iran en wat is Donald nou van plan? Lees jij de kranten niet meer dan? Want die blokkade in Hormuz, die is echt niet voor de poes. Alles kijk.

bij dochtje van een doos. Met zakken vol met meel en wel 100 flessen water. Daarvan eien nooit te

0: Heerlijke plaat van ABBA. Cor is binnen. Degene die op de televisie de boel een beetje volgen. Dan. Maar Cor, half toch, hè? Gewoon half, hè? Dan is de gemeente is op je afgestemd, hè? Zullen we nog eentje doen?
1: Ga er nou eens vanuit dat driekwart van de mensheid autistisch is.
0: Ja, dus
1: half. Hou dan maar half drie.
0: Half.

0: Heerlijke plaat van... ja, wie was dit eigenlijk, Cor?
1: Geen idee.
0: Nee, kom. Blanco, hè? Ja, dat werd natuurlijk even voorzichtig ingefluisterd. Blanco was dit.
1: Ik ken Blanco wel. Maar
0: ja, maar fantastische plaat dit.
1: Maar ik kan niet uit de grabbelton exact steeds zeggen welke plaat het dan is.
0: Wat denk ik kansrijker bij jou is... is FC Volendam 1967, eerste helft. Wie scoorde er vanaf de linkerkant? ik weet namelijk, want jij hebt het jaren gedaan bij de LOV. Was je de perschef van de FC.
1: Klopt.
0: En echt, wij zaten elkaar dan al vaak aan te kijken. Hoe weet hij dat? Het is gewoon een wandelende encyclopedie. Echt, dat wist je ook exact gewoon.
1: Nou, nee, ik weet niet, laten we zeggen, tot in detail elk doelpunt. Maar ja, ik heb zoveel kapstokjes door de seizoenen heen...
0: Ja.
1: Dat ik kan vrij nauwkeurig herleiden welk feit bij welk seizoen hoort.
0: Ja, ja. Ja, dat was heel duidelijk altijd. Nee.
1: En, dat werkt nog steeds.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Dan roepen mensen... Ik las bijvoorbeeld gisteren las ik een interview of een beschrijving... De zaterdag 1 speelt vandaag in Veenendaal.
0: Ja.
1: En die perschef van Veenendaal, van GVVV... die had een mega lange inleiding op deze wedstrijd. Die heb ik helemaal zitten lezen. En daar stond een heel stuk geschiedenis van Volendam in.
0: Oh.
1: En dan af en toe dan kom ik daar zinnetjes in tegen. En denk ik mezelf, vriend, je hebt je goed verdiept... maar het klopt niet helemaal.
0: Ja, nee,
1: ja dat zie ik dan meteen.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja, of een verkeerd jaartal of een verkeerde conclusie.
0: Ja. Ja.
2: Autisme gesproken.
0: Dat. Ja. Cor, ik zeg het iedere week weer...

0: De ambitie vorige week trouwens was best groot. En ik zeg altijd, de gemeente heeft de richting nodig. Jij ging daar overheen met, nou, het land heeft dat nodig.
1: Nou, daar heb ik vandaag weer een klein aanvullingje op. Maar die me heel erg positief gestemd heeft. Maar ik wil eerst een paar andere dingetjes even aanstippen. Deze week, wij wandelen veel, gelukkig nog. Gezien onze leeftijdsconstitutie en lichaamsconstitutie is het heel belangrijk dat je dus meewerkt aan de genade die je nog gegeven is. En zo kom ik bijna elke dag wel langs de Zonnebloemstraat, zoals die tegenwoordig heet. En daar dat kruispunt, dat ze dus, of die driesprong met de Hyacinthestraat, dat het het meest wandrochtelijke driesprong van Nederland is. Want daar is het zebrapad weggehaald. En daar, van de ene kant moet je voorrang geven. En van de andere kant kun je als voetganger daar nauwelijks oversteken. Omdat het voortdurend druk is. En je als voetganger geen enkel recht hebt. En daar hebben ze op een gegeven moment toch maar weer die middengeleiding hebben ze weer neergelegd. Want die hadden ze ook weggehaald. En daar hebben ze twee gele buigbare palen opgezet met een blauwe pijl. Een witte pijl op een blauw vlak. In de afgelopen 5-6 weken zijn die gele palen vrijwel dagelijks dubbelgevouwen. En van de week lag hij weer om. En dan zie je ook welke schroeven de gemeente daarvoor gebruikt heeft om hem nog weer eens een keer rechtop te zetten. En vanmorgen fietste ik daar ook weer langs. En toen dacht ik, hij staat weer rechtop. Nou, ik zou alleen maar willen vragen aan, ik weet helemaal niet wie je doet. En dat gebeurt allemaal natuurlijk in donkers. Maar blijf nou eens gewoon met je handen. Want het is een verschrikkelijke driesprong. Je moet steeds maar naar de mensen kijken. Maar dat sluit ik weer heel nauw aan waar ik het een aantal weken geleden over gehad heb. Over richting aangeven. Juist op die driesprong moet je geen richting aangeven. Maar heel goed naar elkaar kijken. En dan kom je aan de overkant. Gewoon heel simpel. En dat geldt voor die auto's. Dat geldt voor fietsers. En dat geldt voor voetgangers. Dus, maar ik zou het wel plezierig vinden als ik die jongelui die dat steeds maar omtrappen of omduwen. Of weet ik wat ze daar doen, zou kunnen spreken om te vragen, laat dat nou eens gewoon rechtop staan. Want het is het enige bakuntje dat een beetje veiligheid suggereert. Dan, deze week was het de start van de grote clubactie. Ik schat dat er in Volendam zo'n 1000 jeugdigen daaraan meegedaan hebben. En die kwamen ook uit Edam, ook uit Purmerend. Want in Volendam komen ze natuurlijk wat makkelijker de loodjes kwijt. Op de eerste plaats, wie dit bedacht heeft, die grote clubactie, om het op deze manier te doen. Ik neem aan dat iedereen die wel aan de deur gehad heeft, dan staan die meisjes of jongetjes staan met een dubbelgevouwen vel papier in hun handen. Aan de ene kant dingetjes om aan je brievenbus te plakken van ik ben hier al geweest. En op de andere vel een QR-code waar je van alles moest invullen. En een aantal balletjes stond er en die mochten ze dan afkruisen. Want ze konden hun eigen shirtje, hun eigen broekje, hun eigen kousje verdienen als ze maar genoeg lood aan de man brachten. Je weet van de kinderpostzegels, die hebben op woensdag om 12 uur gezamenlijk de start van de kinderpostzegels. En dan zwermt de schooljeugd die daar nog aan meedoet in één keer tegelijk het dorp in. Deze grote clubactie, ik heb 4 keer vanaf afgelopen maandag tot gisteravond 4 keer iemand aan de deur gehad. En dan denk ik bij mezelf, zouden ze bij die sportverenigingen en bij de grote clubactie zelf zich wel realiseren dat soms staan er kinderen van 7, 8, 9 jaar aan je deur met een QR-code. En heel veel mensen van mijn leeftijd kunnen daar niet mee omgaan. En dan kopen ze dat lot ook niet. En daarna klopt het allemaal precies, want je krijgt een mailtje netjes binnen met je lotnummer enzovoort. Dat allemaal precies. Maar wat ik zo zielig vond, zo gisteravond ook. Ik zeg tegen dat meisje, ik heb nou 3 keer een lot gekocht. Ik zeg, ik vind het heel zielig voor jou. Maar ik ga niet nog een lot kopen, omdat elke keer maar weer een nieuw aan de deur komt. Ik zou willen vragen aan die organisatie, regel nou eens dat iedereen dan op die maandagavond allemaal, en geef dan de 4 weken van tevoren je lood alvast maar mee naar huis. En ik weet wat er op de achtergrond dan wel weer gaat spelen. Maar ook dat telt mee, dat zie je bij allerlei loterijen. Want ik kreeg ook over de mail, kreeg ik dingetjes, mijn zoontje wil een nieuw shirtje en als jij nou een lot koopt enzovoorts. Maar zorg nou eens dat die kinderen de gelijke kansen hebben. En dat niet de een afgepoeierd moet worden omdat de ander daar al lang geweest is in dezelfde week. Gewoon doodzonde. Waar ik me vandaag of gisteren eigenlijk heel erg blij over gemaakt heb, is de jongeren van de VVD, de JOVD, hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben het partijpresidium uitgedaagd om intern dus goed na te denken over hoe het land er moet gaan uitzien. Dat van het sociale contract, wat je gewoon op politiek niveau mag afsluiten met elkaar, dat daar binnen de VVD-top kennelijk van afgeweken wordt voortdurend. En dat dat op dit moment de totale destructie is van hoe kom je aan goed beleid voor de komende jaren binnen de centen die er zijn. En ze hebben tegen het hoofdbestuur van de VVD gezegd: ga praten met je coalitiegenoten en zorg dat bijvoorbeeld pro en de partij die je dan het meest aan ligt. En zorg dat je met die partijen bijvoorbeeld tot gewoon in de Tweede Kamer op dit moment tot een meerderheid komt. Dan komen ze op 76 zetels komen ze dan in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer komen ze op 87 zetels van de 100. Dat betekent dus dat het, wat er ook, laten we zeggen, pijnlijk beslist moet worden, dat je daar uitkomt. Maar dan vanuit de sociale kant. En de jongeren van de VVD geven exact ook aan, waar ik het vorige week ook al over gehad heb. Je kan toch niet van de ene kant de arbeid maar blijven belasten. En ze verklaart dat ook echt uit de liberale hoek vandaan. En wat zegt liberalisme nou eigenlijk? Liberalisme wil heel kort door de bocht zeggen: ik laat jou vrij om beslissingen te nemen. En als je binnen jouw beslissingen tot een goed leven kan komen, waarmee je een goed inkomen kan verdienen, goed met elkaar om kan gaan en samen naar een mooie toekomst kunt werken, maar dan wel met je eigen verantwoordelijkheid. Je zorgt maar dat je zelf door de tijd komt. Dat is liberalisme. En als je dat dan, zeg maar, met je maatregelen zorgt, zoals bijvoorbeeld met die verhoogde inkomstenbelasting van de werkenden, dat heeft niks meer met liberalisme te maken. Dat is het afsnijden van toekomstmogelijkheden. En de jongeren van de VVD hebben tegen de bovenkant van de partij gezegd: ga aan tafel, haal dat van tafel af. Zorg dat wat door pro gezegd wordt, door Jesse Klaver gezegd wordt, dat een kans krijgt. Want daar ligt je kans om het echte liberalisme weer in te voeren. En dat de mensen zich vrij voelen om in hun eigen verantwoordelijkheid het land vorm te geven.

0: Oh. Ik zou bijna zeggen, Jaap Kwakman van dat Riez. Met zijn
1: tingeltje.
0: Ja. Ja, dit is echt typisch zo'n Jaap Kwakman geluidje.
1: Ja, nou, ik verdiep me dan in de schrijver. Ik schrijf natuurlijk, dus ik kan geen instrumenten bespelen. Maar dan denk ik zo, Michael Stipe, hoe zou hij nou, zou hij 's morgens wakker worden? En dan heeft hij dit. Of zou hij daar ook weken op puzzelen van?
0: Nou, ja, ik weet het niet.
1: Ik heb drie regeltjes en het is niks. Ik leg het weer apart en dan drie maanden.
0: Wij een kwartiertje geleden hadden we een noodpakket. Daar vraag ik me ook af, hoe komt iemand er eigenlijk op?
1: Straks om 3 uur, dan gaan we weer een ander opnemen. Hè?
0: Zo.
1: Dan gaan we Mona Keijzer inzingen. Ja, lieve luisteraars. Daar komen we volgende week op terug.
0: Dus worden,
1: Hou erg, Mona Keijzer komt er dan. Maar goed.
0: Wel onze kredieten, houden we wel. Op het dorp, zeg maar. Of,
1: jawel.
0: Want iedereen heeft ons enorm gesteund met de kermis. Dus we kunnen gewoon, we kunnen een heel eind het jaar kunnen we weer mee.
1: Straks nog een kerstlied.
0: Maar ja, wel. En heel lief ook.
1: Ja, nou.
0: En met je kleinkinderen. Is dat wat?
1: Nou.
0: Leuk kerstliedje.
1: Make my day.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon hier live.
1: Als het goed is, is dat een kniplied. Dat heb ik ooit opgenomen met een van mijn oudste kleindochter. Ja. Met dat verhaal.
0: Die
1: staat hier in de lijst. Is goed.
0: Ja, zeker.
1: Daar is ook een mooi clipje van. En dan heb ik mijn kleinzoon op dinsdag als oppersopa. En dan trekt hij me van de stoel af. En hij kan nog niet zo goed praten. Maar dan moet ik mee naar mijn eigen werkruimte, naar mijn laptop. En dan moet hij dat kniplied gaat hij bekijken. En dan zit hij met zijn vingertje zo knip. Knip, ja. Knip, ja. Knip eens met je vingers. Knap dat jij dat kan.
0: Zo volgende week is weer eens even erop.
1: Ja, dan neem ik dat mokkel ook even mee.
0: Ja, leuk. Het weer, weer van dit weekend. Kijk lekker naar buiten. Zonnige periode, temperatuur ongeveer. Nou, rond de 20, 21 graden. Ik zag hem net op mijn motortje deze kant op komen. De wind is lekker. Gewoon prima.
1: Was je op korte broek?
0: Nee, dat gaat niet op de motor. En aankomende dagen wordt het ook gewoon prachtig. We gaan richting de 24 tot 26 graden aankomende woensdag. Dus ik zeg, we gaan er gewoon voor. Ik heb een heerlijk lekker plaatje.
1: En we moeten allemaal gewoon even naar het Single Festival.
0: Oh, ja, vandaag.
1: Vandaag en, ja. En morgen.
0: En morgen.
1: Echt, met dit weer, jongens, gaan allemaal even kijken. Nee, dan. Erg leuk programma.
0: Heeft Mel wel eens op het Single Festival gestaan?
1: Martine Bond wel, weet ik toevallig.
0: Nee, je geeft gewoon geen antwoord op de vraag.
1: Omdat het is heel ik het mooi niet weet. Hoe jij. Nee, ik denk het wel.
0: Ja?
1: Mel wel.
0: Ik denk het wel. Mel wel. Mel heeft een nieuwe plaat uitgebracht.
1: Ja. En ze komt naar de PS10 in december. Ik denk dat ik er even ga kijken op zondagmiddag.
0: Lekker. Ja. Zal ik die nieuwe even draaien?
1: Doe even, ja, wel leuk.
0: Ja? Ja. Dat is Missing You.
1: Oké. Okay.

Heerlijk, lekker hoor. Journey hoorde je voor de thuisschrijvers. En Don't Stop Believing. Ik menig één heeft gewoon goede herinneringen aan deze plaat. Het was lekker stevig en per slotverrekening daar houden we uiteindelijk ook lekker van. Dus even kijken, we zijn in de buurt van de klok van 3:00. Dat betekent dat de hoogste tijd is dat wij richting... Dan gaan we dus nadenken of onze grote vriend er ook is. Kijk eventjes. Ja, door het raampje kijk ik. En hij zit zo direct naar de klok van 3:00. We hebben natuurlijk over Klaas. En Klaas weet van alles te vertellen over de top 40. En hij brengt ook de heerlijkste platen brengt hij daarbij. Ik ga afscheid van jullie nemen. Waarom? Nou, omdat het hoogste tijd is. En het wordt tijd dat wij afscheid van elkaar nemen. Dat zei ik net ook al. Morgen zou mijn broer eigenlijk origineel jarig zijn. Helaas, ik ga hem een ontzettende dikke groet geven. Daarboven helemaal. Ik dacht bij mezelf, welke plaat ga ik draaien? Toen dacht ik, oh ja, van de week was Bohemian Rhapsody op televisie. Inspirerend. Ik wens je een heel goed weekend. En Leonard, deze is voor jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheid-websites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie, smitduurzameenergie.nl.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroonletselservice. Jouw recht, onze zorg.
11: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
12: Het is herfst en wij kleuren.

0: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: En dan krijg je gewoon op rekening. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5, dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars, ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatje uit de hitlijst van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er meer in het, uit het verre verleden moet ik zeggen. We zijn begonnen in 1970 met Neil Diamond met Cracklin' Rosie. De verhalen over hoe Diamond geïnspireerd raakte om het nummer te schrijven zijn apocrief. Cracklin' Rose is de naam van een goedkope mousserende wijn. Een verhaal suggereert dat Diamond tijdens een interview in Toronto, Canada, een verhaal hoorde over een inheemse Canadese stam. De stam bestond uit meer mannen dan vrouwen. Dus eenzame mannen van de stam zaten rond het vuur en dronken samen hun wijn, wat hem inspireerde om het nummer te schrijven. Neil die heeft dit zelf verteld tijdens een van zijn concerten. Ja, volgende nummer is van Elton John, Bardersong.

She is Madonna is de derde single van het album Rootbox van Robbie Williams. Uitgebracht in 2007. Het is een liefdeslied waarvan de tekst gebaseerd is op een gesprek van Robbie Williams met Tania Strecker, de ex-vriendin van Guy Ritchie, de man van de zangeres Madonna, inmiddels haar ex-man. Hierin vertelde zij aan Robbie dat Guy haar voor Madonna gedumpt heeft met de letterlijke tekst: I love you baby, but face it, she's Madonna. Dan gaan we verder met een top 3 uit een top 40 die uitgezonden is begin januari zo'n beetje, 1968. En dan beginnen we met Hammonds, Hammonds, met...

Gimme Some Lovin' is een bluesrocknummer van de Spencer Davis Groep. Het nummer is geschreven door 3 van de 4 bandleden. Nou, dat is ook wat, dan mocht er eentje zeker niet meedoen. Het nummer is meermalen gecoverd. De zanger van de Spencer Davis Groep, Steve Winwood, nam het later live op met Traffic. De vertolking van de Blues Brothers bereikte de 18e plek in de Amerikaanse hitlijst. Ook Olivia Newton-John heeft het gecoverd. In 1983 had de Janssen Bagga Band een top 10 hit in Nederland. Met hun nummer Solliciteren. Dit nummer, geschreven op de muziek van Gimme Some Lovin', had een Nederlandstalige tekst, geschreven door bassist Evert Masthoff. Het derde nummer is van David Garrick, Dear Mrs. Appleby. Dear.

Love is all around, wet, wet, wet. De Trox zijn geestelijk vader van dit liedje. Zij brengen het uit in 1967 en scoren er één hit mee. Op de soundtrack van Four Weddings and a Funeral is de versie van Wet Wet Wet uit 1994 te horen. Zeer knappe cover trouwens. Mocht je overigens ooit denken, hey, dit is niet Love is All Around, maar er niets van kunnen verstaan, dan is het waarschijnlijk een andere cover van het nummer Du Germik af den Kerlek door Lotta Engberg. Dat zal wel Zweeds of zoiets zijn. Dan beginnen we met de Franse bijdrage. Die is van Frans de Gaulle. Poupée de cire, poupée de sang.

Twee kleine Italianer. De Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival 1962, uitgevoerd in het Duits door Connie Fröbes. De slager beschrijft de situatie van twee Italiaanse gastarbeiders in Duitsland die terugverlangen naar hun vriendinnen Tina en Marina in Napels. In het verhaal wordt een contrast geschetst tussen het nette, iets wat saaie Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog en het frivole, zonnige Italië. Het was de eerste keer dat er in een lied op het Songfestival een maatschappelijke kwestie werd aangekaart. Het nummer groeide uit tot een hit, ook in Nederland, waar Fröbes zelf een Nederlandse versie zong. Dan gaan we verder met de classics. Ja.

prachtig nummer, Old Town van Phil Lynott. Phil was een Ierse muzikant die mede-oprichter, leadzanger, bassist en belangrijkste songwriter was van de hard rock band Thin Lizzy. Hij stond bekend om zijn kenmerkende speelstijl met plectrum op de basgitaar en om zijn fantasierijke teksten, waaronder verhalen over de arbeidersklasse en talloze personages die waren ontleend aan persoonlijke invloeden en de Keltische cultuur. Ook veel te jong overleden, 36 jaar was hij nog maar. Dan gaan we naar de band van de week. En dat is deze keer de Moody Blues. En dan beginnen we met het prachtige Tuesday Afternoon.

en het schitterende Boulevard de Madeleine. Het komt van het album The Magnificent Moody's, uitgebracht in 1966. Danny Lane en Clint Warwick waren in augustus 1966 vertrokken en nieuw materiaal was er nog niet. Decca Records putte met deze single uit materiaal dat nog op de plank lag. Want de nieuwe samenstelling van de Moody Blues was er nog niet. Boulevard is wederom gecomponeerd door het duo Danny Lane en Mike Pinder. En het gaat over een jonge man die verliefd is op een Française en afgesproken heeft op deze straat in Parijs. De liefde bleek van één kant te komen. Ze kwam niet opdagen. De Franse sfeer wordt weergegeven door accordeonachtige klanken. Fake zag een ambitieus nummer dat richting hun grotere succes. Maar toen moesten Justin Hayward en John Lodge nog komen. Dan gaan we verder met John Legend. We just don't care.

Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is American Pie van Don McLean. Don McLean zegt zelf over dit nummer: het begint met mijn herinneringen aan de dood van Buddy Holly. Van daaruit vertelt het hoe ik Amerika zag en hoopte dat het zou worden. Het lied laat een weinig rooskleurig beeld zien van de Amerikaanse muziekgeschiedenis en de toekomst. The Day the Music Died refereert naar het vliegtuigongeluk van Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper, waarmee in één klap een pijler van de Amerikaanse rock'n'roll werd weggevaagd. Ja, hier komt hij dan. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Baby?
6: Bij Venturi.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer, dat is richting Den Haag, 10 minuten oponthoud. En de N522 bij Almermeer richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
11: Nou ja, niet nou.
12: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
11: Nou ja, niet nou.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
16: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
17: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
18: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag.
19: Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfolks en ik ga voor jullie dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We gaan verder met een nummer van de Engelse zanger David Bowie en de Amerikaanse jazz fusion band Pat Metheny Group. Het is afkomstig van de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman uit 1985. En dan hebben we het over This Is Not America.

Thinking Out Loud, Ed Sheeran. Er is meerdere keren geopperd dat Ed hier plagiaat heeft gepleegd met dit nummer. Er werd een keertje zelfs een schadevergoeding van $100 miljoen geëist. Maar het is alle keren afgewezen. In gelijkgesteld dus. Dan gaan we verder met drie favoriete nummers van mijn grote vriend en oud-collega Marco Klepper. En dan beginnen we met de Kiddies, met Eeuwig de Mijne.

La Belle France van Jan Roch vindt Marco een van de gezelligste liedjes ooit gemaakt. Afgelopen zaterdag van kermis heb ik nog een tijdje met hem zitten te praten in het Pius 10. Hij is een van mijn allertrouwste luisteraars. Ik weet niet of hij vandaag luistert. Nou, hij heeft als derde nummer de Beatles aangevraagd. Maar ik zeg Marco, dan hoort er toch ook een liedje van de Stones achteraan. Ja, en nou, welke zal ik dan doen? Die of die? Nee, doe maar Backstreet Girl. Hele goede keuze, Marco. Maar ja, we krijgen eerst de Beatles met You've Got...

Mooi nummer, hè? Prachtige keuze, Marco. Ja, hij is een heel grote Beatle-fan en het is mijn schuld dat hij ook van de Stones is gaan houden. Toch, Marco? Ja, beste luisteraars, Marco had er ook al eerder eentje gestuurd. En hij heeft me beloofd nog weer een nieuwe te sturen. Maar dat geldt ook voor jullie, hè? Jullie kunnen hem ook sturen. Naar klaas.bond@ziegen.nl. Allemaal kleine letters, bond met een D. Ja, ik zal het nog één keer herhalen. klaas.bond@ziegen.nl. Dan gaan we verder met een nummer van The Free. Met leadzanger Paul Rodgers. Die daarna de band Bad Company oprichtte. Dit nummer komt van echt een geweldig mooie LP, Heartbreaker. Uitgebracht in 1973. Als je hem nog nooit gehoord hebt, ga hem luisteren. Echt top. Van dat album, LP, gaan we draaien.

Bryan Adams met Summer of 69. Bryan Adams en Valens daagden zichzelf uit een lied te schrijven dat nostalgisch was voor een jeugd in Canada in de jaren 60, vergelijkbaar met de manier waarop John Lennon en Paul McCartney reflecteerden op Liverpool en Penny Lane of Strawberry Fields. De tekst werd beïnvloed door belangrijke culturele gebeurtenissen van 1969, zoals de maanlanding van Apollo 11, het uiteenvallen van de Beatles en het Woodstock Festival. Dan gaan we verder met een zwijmeliedje van Paul Anka. Put your head

De tweede uit de stenen tijdperk, Runaround 2. En rock'n'roll nummer in een aangepaste doo-wop-stijl, zoals dat heet. Oorspronkelijke nummer 1 hit in de Amerikaanse Hot 100 voor de zanger Dion. En dat was in 1961, nadat hij de groep Belmonts had verlaten. Het werd geschreven door Dion samen met Ernie Maresca. En het vertelt het verhaal van een ontrouwe geliefde. Daar zijn er nog wel een paar van, denk ik. Dan gaan we verder met zo'n Engelse band die vooral in de jaren 60 zeer succesvol waren. En dat waren ook zeker de Pet Shop Boys. Boys, moet ik zeggen. Hier komt West End Girls.

Sitting on the Fence is een nummer geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Het nummer werd gegeven aan het zangduo Twice as Much. Het nummer werd bij ons een top 40 hit en had een bescheiden aandacht in de Verenigde Staten. De versie van de Rolling Stones werd opgenomen in 1965 tijdens de Aftermath sessies. En werd voor het eerst in de Verenigde Staten uitgebracht op het album Flowers. En dat was in 1967. Daar staat ook Backstreet Girl op, die we al eerder gedraaid hebben. Puur toeval. Het volgende nummer is van de Family of the Year. Hero.

En dan is het zonder erg alweer bijna 5 uur. Deze aflevering wordt vannacht nog een keertje herhaald. En dat is van 1 tot 3 uur. Maandagmiddag ben ik er weer. Van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. Het rond 6 uur. En vandaag sluit ik natuurlijk weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Brian Ferry met Roxy Music. Over you. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Maar waarom Ventori?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
0: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de A1 om te beginnen. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop het de Nieuwe Meer 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A10 Zuid van Amsterdam Centrum richting Den Haag. Daar staat 7 kilometer file en doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Hallo luisteraars, het is 26 september en het is weer tijd geworden voor een goed stukje muziek. En Kristen Ekland, het is een Noorse country- en gospelzangeres en multi-instrumentalist. Jawel, want ze bespeelt piano, toetsen, gitaar en accordeon. Zoals de naam al doet vermoeden, ze is afkomstig uit het zuiden van Noorwegen. Mijn naam is Michel Koning, op techniek Marcel Hansen. We gaan verder met G.P. Cormier. Ik draaide hem vorige week ook al, maar nu een ander nummer van dat album. Hier is het nummer The Island.

GP Comier, The Island. En het komt van het album Another Morning uit 2007. De gemaskerde countryzanger Orville Peck heeft, om precies te zijn, op 18 september zijn vierde studioalbum uitgebracht op het Warner Records label. Orville Peck is trouwens niet zijn echte naam. Zijn echte naam is Daniel Pitout. Ja, en dat kan natuurlijk echt niet. We gaan naar hem luisteren. The Breeze, The Grass, The Morning Dove and Me.

Leroy Parnell. We all get lucky sometimes. En die kwam van een gelijknamige album, uitgegeven in 1995. De Amerikaanse singer-songwriter Ian No heeft een spiksplinter nieuw album. Canyon Falls Trailer Band is de naam. Ik zou zeggen, whisky in een glas, het licht wat gedimd en achterover in een luie stoel. Want alles van Ian No is het waard om aandachtig naar te luisteren. Hier is Ian No met het nummer Leanne.

beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.

Charlie Mayer, The Other Son. En dat kwam van een gelijknamig album, uitgegeven in 1993. Kid Pan Alley Nashville is een veel geprezen en met prijzen overladen kinder- en familiealbum uit 2004. Het is onderdeel van het Amerikaanse kunst- en educatieproject Kid Pan Alley. Dit unieke project werd in 1999 opgericht door muzikant Paul Reisler. Het idee is simpel, maar effectief. Professionele songwriters gaan basisschoolklassen in om samen met kinderen in een paar uur tijd gloednieuwe liedjes te schrijven. De creatieve hersenspinsels, verhalen en emoties van de kinderen vormen de basis van de teksten. En op dat album staat het nummer van Raul Malo, Whispering in Spanish. Raul Malo is overleden aan kankercellen die zich verspreid hebben naar de vliezen rondom de hersenen en het ruggenmerg. Dit leidde uiteindelijk tot zijn overlijden in een ziekenhuis in Nashville. En heel, heel erg jammer. Ga een nummer van hem draaien die te vinden is op dit verzamelalbum. Raul Malo, Whispering in Spanish.

Raoul Malo. Het volgende nummer had ik al eens gedraaid toen ik nog te gast was in de muziek BV van Jaap Mol. Elke week kwam ik daar als gast en ik draaide 3 plaatjes. Hartstikke leuk natuurlijk, want dat gaf toch even een ander muzieksfeertje in de uitzending. Een van die nummers die ik toen draaide was Reuben Levy Rhodes met het nummer Me and Maria. En daar kunnen jullie nu weer naar gaan luisteren.

0: Greg Brown, Laughing River, van het album Dream Café uit 1993. Heel mooi trouwens. Al zeg ik het zelf. We zijn toegekomen aan de drie van Hats. Wat heeft hij meegenomen? Bunbury, La Tumba, Sierra El Final. En dat doet Flaco doet er ook op mee. Jacob Lydia, She Showed Me A Little Bit More. Maar we beginnen met de nieuwe van Jake Vanderland. Everybody Loves My Little Darling. Het komt van gelijknamige album Spik Splinter New. Komt-ie.
1: Dit is The Greatest American Country Top 3. En dit is nummer 3.

De top 3 van Ads. Heel mooi weer. We pakken door. En dat doen we met een live opname van Thies Inigossa. Esperata. Wat betekent Wacht op mij? Komt van het album Live from Mountain Stage. Uitgegeven in 1995.

0: Ja, live gespeeld en gezongen. Wat mij nog rest is Marcel Hansen en Ferdinand natuurlijk te bedanken voor de techniek. Jullie voor het luisteren. En mijn laatste plaat, dat wordt er eentje van Tom Jones, ja. Raise Ruckus. Blijf luisteren, want Marcel neemt het stokje over. Of niet?
1: Toch wel?
0: Jawel. Ja, je kijkt zo.
2: Ik moet wel even naar Philotropische Kerst vanavond, maar dat gaan we nog wel redden tot 2 uur, koning.
0: Ja, nou daarom. Ik zag je zo verbaasd kijken.
2: Dat lukt nog wel.
0: Goed, mensen, tot de volgende week in... geniet van de laatste plaat, Raise Ruckus, Tom Jones.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

0: 8 uur.
1: Tussen 6 en 7.
0: Presenteert Love Radio. The experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
1: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
0: The Country and Western Experience. Met Marcel Hansen.

Goedenavond, dames en heren, countryliefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio en TV natuurlijk. En ik heet u weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen en ik neem u weer mee met een vol uur country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter, Americana en Cajun muziek. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen? Ik ga er een paar opnoemen. Mark Chestnut, Clint Black, Dwight Yoakam, The Ties That Bind, Curtis Maloney, Jess Klein. Natuurlijk eentje van de nieuwe Jayhawks, waren erbij afgelopen week. Gordon Lightfoot, Brandon Clemens en de Honeycutters. De persoonlijke country top 2 is in 2026 iedere week afkomstig van countrymuziek liefhebbers Hans en Sandra Veerman. En voor de cd van de maand is gekozen voor Outlaw in Love van Mason Ramsey. En we openen vanavond met een mooie. De uitzending met Something Stupid. Natuurlijk een oudje van Frank en Nancy Sinatra. Deze keer door Raoul Malo en Trisha Yearwood. En die was afkomstig van de cd The Music for All Occasions. Vanavond in het begin wat uptempo. Daarna wat lekkere mooie rustige platen. Er komt vanavond lekker van alles nog wat voorbij. Blijf lekker luisteren. De eerste plaat. We gaan terug naar het jaar 1991. Ja, 91. Het werd geproduceerd door James Stroud. Deze hele cd van Mark Chestnut. En ja, ik vind het nog steeds een van zijn allerbeste cd's ooit. Vanavond een lekker uptempo nummer van het album The Long Necks and Short Stories. Mark Chestnut. Postpone the pain.

Terug naar het jaar 1988. Deden ze het samen trouwens. Dwight Yoakam en samen met Buck Owens. The Streets of Bakersfield. En die kwam van het album. Ja, ook een van de mooiste cd's trouwens van Dwight Yoakam. Wayne's Notches from a Lonely Room. En je hoort natuurlijk duidelijk op de achtergrond ook. Wat hij ook al in het vorige uur hoorde bij Michel Koning. Flaco Jimenez. Echt mooi. Daarvoor hadden we Clint Black met I'll Be Gone. En die kwam van zijn debuutalbum The Killing Time. En natuurlijk nog even Mark Chestnut met Postpone the Pain. Met van het album The Long Necks and Short Stories. Country bellen van vanavond. We gaan weer helemaal een stukje de rustige kant op. Maar wel mooi. Het is een soort project geweest van diverse zangers en zangeressen. Die deden een mooi nummer van Neil Young. The Harvest Moon. Dat is al heel vaak door heel veel artiesten samen gedaan. Maar dit keer, ja, is het iets waarvan je zegt, ja, dit pak je meteen. Het is gewoon mooi. Het komt ook van het gelijknamige album, The Ties That Bind. Maar zo heet ook de band. Is heel moeilijk te krijgen trouwens, deze cd. Maar ja, ik heb hem op goede kwaliteit. Ga maar eens even luisteren naar een schitterende uitvoering van Harvest Moon van Neil Young. The Ties That Bind.

Het is een nieuwe countryzangeres. Ik vind ze wel af en toe wel een leuk plaatje maken. Ik vind het een leuke uitzondering op die cd. Haar nieuwe cd heet trouwens Dreaming Aloud. Je hoorde Jess Klein met I Wanna Be Love. Leuk. Daarvoor hadden we Curtis Maloney met Unless You Take Jake. Die kwam van zijn nieuwe album Unwanted Man. En we hadden ook nog die prachtige uitvoering van The Ties That Bind. Van het gelijknamige album trouwens. En ze deden The Harvest Moon. De haven naar de Discovery of World Music. Wij waren er afgelopen dinsdagavond in Paradiso. We gaan het even hebben over de Jayhawks. Het is een Amerikaanse band uit Minneapolis. Hun muziekstijl wordt getypeerd als country rock. De band wordt opgericht in 1985 en hun eerste titeloze album verschijnt dat jaar daarop. Dit album wordt in 1989 opnieuw uitgebracht als Blue Earth. En vanaf dat moment worden de Jayhawks bekend. Op dat moment bestaat de band uit Mark Olson op akoestische gitaar en zang. Gary Lewis op elektrische gitaar en zang. Mark Perlman op de bas en Ted Spencer op de drums. Alle nummers zijn trouwens geschreven door Olson. Even goed kijken. Hollywood Town Hall, het tweede album, valt meer in de categorie rock. En Lewis is mede verantwoordelijk voor de songs op het album. Dit album is erg succesvol, mede door de single Waiting for...

For the Sun. Het volgende album, Tomorrow the Green Grass, wordt uitgebracht in 1995. Maar het verkoopt niet zoals verwacht. Een paar hoogtepunten op het album zijn onder meer Blue en Miss Williams Guitar. Mark Olsen verlaat dat jaar de band. Veel fans zien het als het einde van de Jayhawks, aangezien hij veel van de songs schreef. En de samenzang van hem samen met Lewis een groot deel van de aantrekkingskracht waren van de Jayhawks. Olsen en Lewis treden toch weer in de winter van 2005 en het voorjaar van 2006 op. Aangekondigd als From the Jayhawks, An Evening with Mark Olsen and Gary Lewis, Together Again. Ook traden leden van de groep samen op met andere bands, onder meer in de formatie The Golden Smoke. Ja, dat toen nog te zien op CMT, ook hier in Volendam. De Jayhawks, wat vond ik er van dinsdag? Erg goed. Wel, het gitaarwerk vond ik niet echt mooi, echt mooi afgesteld staan in Paradiso. Daar heb je, trouwens, had hij zelf ook over geklaagd trouwens. En ik vond hem ook niet altijd helemaal je van het bij stem. Maar dat maakte het voor de rest helemaal niks uit. Want de rest van de muziek was gewoon geweldig mooi. Ik ga een mooie track draaien van het nieuwe album trouwens van de Jayhawks. Het nieuwe album heet The Sanctuary Park. Vanavond even The Leap of Faith. Je weet trouwens die

All the way from Minneapolis, Minnesota, United States of America, hoorde u de Jayhawks met een nieuw album, Sanctuary Park, met het prachtige nummer. Ik vind het echt een hele mooie plaat. Mooi accordeon erin. The Leap of Faith. Ja, lekker. We gaan naar de Country Classic van vanavond. We gaan terug naar het jaar 1979. We gaan het even hebben over niemand minder dan Gordon Lightfoot. Hij werd geboren als Gordon Meredith Lightfoot in Orillia op 17 november 1938. En hij overleed in Toronto op 1 mei 2023. Dat was een Amerikaanse volkszanger, componist en tekstschrijver. In 1966 bracht hij zijn eerste debuutalbum uit, Lightfoot, met een grote uitroepteken erachter. In die periode was hij meer bekend als songwriter en artiesten als Johnny Cash en Elvis Presley namen trouwens nummers van hem op. Een bekend nummer van hem uit die tijd is bijvoorbeeld The Early Morning Rain. Lightfoot is een van de eerste Canadese popzangers die in eigen land beroemd werd zonder daarvoor te hoeven verhuizen naar de Verenigde Staten. Maar ook in de VS boekte hij successen, onder andere met Sundown, halverwege 1974. En in 2002 lag Lightfoot na een inwendige bloeding korte tijd in coma. Hij kwam terug in de muziekindustrie met het album Harmony en hij trad ook weer op de Canadian Idols. Lightfoot heeft 15 Juno Awards gekregen en is 5 keer genomineerd geweest voor een Grammy Award. Hij is opgenomen in zowel de Canadian Music Hall of Fame en ook de Canadian Country Music Hall of Fame. In 2003 kreeg hij de Orde van Canada, 's lands hoogste onderscheiding. Lightfoot is ook lid van de Orde van Ontario, de hoogste eer trouwens in de provincie van Canada. Op 1 mei 2023 overlijdt Lightfoot op 84-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Toronto. De doodsoorzaak is trouwens nooit echt bekend geworden. Ja, dat is echt waar. We gaan een plaat van hem draaien. Eén van zijn eerste nummers trouwens. En ik hoorde dat weer in een serie terug. En ik denk, dat ga ik gewoon een keertje draaien. Ik kon dat nummer eigenlijk niet eens. Hoewel het toch één van zijn bekendste platen is. Early Morning Rain gaat het nummer worden. En die komt van de gelijknamige CD.

0: kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika.

0: Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06 36 20 4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
8: Nou ja, niet nou. Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is herfst en wij kunnen...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Maar waarom Veentorisch?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Veentorisch.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bidden toch altijd zo nu?
12: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
13: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
12: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
14: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Het is herfst en wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Ah! Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
13: Het is herfst en wij kleuren jou.

Welkom luisteraars, we zijn er weer. De kermis hebben we goed doorstaan en we gaan nu met een gewoon programma door. En dat blijven we doen tot aan de kerst ongeveer. Wat u net hoorde was natuurlijk Alaska met Play for Peace. En Play for Peace is het album waarvan het eerste nummer gelijknamig is. Het gaat over de mooie woorden die John F. Kennedy uitsprak op de campus van de universiteit in Washington D.C. in 1963. Het was een oproep tot vermindering van atoomwapens. Helaas is zijn droom geen realiteit geworden. En dan gaan we verder met de zangertjes van Volendam. En die kwamen met een versterking van Tinnisier in de Volendammer Top 1000 op nummer 345. Het nummer is voor de eerste keer gezongen door de bekende Amsterdamse zanger Kees Manders in 1950. Hij zong het dat jaar voor het eerst op de dijk in Volendam. Daarna is het uitgegroeid tot een traditioneel lied. En in 2013 kwam het dus in de Volendammer Top 1000 terecht. Hier zijn de zangertjes van Volendam met Tinnisier. Met zoals Volendam, je bent de parel.

Een nieuw nummer van Niels Buijs draaien we nu. Door de kermis kwam hier niets van terecht. 28 augustus kwam het nummer uit. Het nummer werd geproduceerd door Jan de Witte. 9 oktober is de release van Niels' nieuwe album In de PX. Hier is Niels Buijs met Fake Fun.

In 1997 bracht Maribel haar Nederlandstalige album uit Geef mij je hand. De teksten zijn van Dick Plat en Harme Veerman en de muziek is van Jan Buis, Jan Toe. In die tijd werd ze moeder van Dirk-Jan en was ze heel blij met dit album. Hier is Maribel met Ik wil jou. Oh. Het geluid is weer niet goed.

Monique Smit kwam in 2010 met haar tweede album Verder. De tekst en muziek zijn door diverse mensen gemaakt. Monique maakt nog steeds muziek en afgelopen vrijdag kwam er een nieuw duet uit. Samen met zanger Guido van de Gracht of zo. Nu draaien we het nummer wat op nummer 655 staat in de Volendammer Top 1000 en is geschreven door Edwin de Groot. Volgende week het nieuwe duet. Monique Smit, pak me dan als je kan.

0: Dan.
1: Casey Joseph kwam op 2 augustus uit met zijn nieuwe single Play Your Game. Door vakanties en kermissen hebben we hem nog niet kunnen draaien. Hij schreef het nummer zelf en liet de productie over aan Jan de Witte. Casey Joseph Veerman is ook wel bekend als de bassist van de Tribute to the Cats Band en als Piet van de Beatles. Maar hier is Casey Joseph met Play Your Game.

In 2013 was er een cd, Louder in the Fist, van Brown Leg. Brown Leg bestond uit Saul Jonk, Erwin Blondeau, Ralf Nails, Martijn Tol en Martijn de Wit. Dat muziek in Volendam dicht bij elkaar ligt tussen de verschillende bandjes, dat staat vast. Zo is er van Brown Leg een speciaal dankwoord voor Patrick Ussum van Great Sin. Maar hier is Brown Leg met Alone.

Volendam is zoveel mooier als het lacht, is een bekend nummer van de Volendammer formatie Ad Fundum. Het nummer stond in 2006 op de Kermishit Festival CD. Ook stond dit nummer in de Volendammer Top 1000 op nummer 346. En Ad Fundum was de voorloper van Trammeland. Joop Bouwman, T. Tol en Zeekeizer voorzagen dit nummer van dit mooie lied. Hier is Ad Fundum met Volendam is zoveel mooier als het lacht.

0: Irkes Circus was actief vanaf 2012. Ze speelde vooral muziek uit de gouden muziekjaren 60 en 70. Irkes Circus heeft in de PX tributes gebracht van Queen, Steely Dan en de Beach Boys. Met strank samenspel, meerstemmige zang en een gevarieerd repertoire leverde de band swingende en springende muziek af. Het is heel jammer dat deze band niet meer bestaat. Hier is Irkes Circus met I Feel Free, een nummer van The Cream.
1: Vrije gevoel, mensen. Het vrije gevoel. Wat voelen wij vandaag? Dat gaan we overbrengen.
2: I feel free.

Atte Mal en Nick Schilder bij de beste zangers van Nederland. Nick viel in voor Mart Hoogkamer, die er niet was vanwege een burn-out. En Mal stak hem een hart onder de riem door een lied van hem te zingen. Ze heeft zijn nummer Diamant vertaald naar het Engels met de sterke boodschap You Can't Get Me Down. Hier is Mal met Diamonds.

In 1999 bracht No Pictures Please een EP uit met 5 nummers. En een van die nummers kwam in de Volendammer Top 1000 terecht op nummer 654. Dit nummer werd geschreven door Van Holmen en Wim Westendorp. De veel te vroeg overleden Wim Westendorp was tevens bandlid. En de EP werd opgenomen in de studio Het Eigenwijze van Jaap Tol, Jaap de Bok, en studio Arnold Muren. De andere leden van de band waren Candy Muren, Erik de Boer, Johan Everans, Raars, Kees Tolbarre en Rumex Lansen. Hier is No Pictures Please met Papua in Zambia, oftewel marihuana.

Het 20-jarig jubileum van de Tribute to the Cats Band werd op het Europaplein in Volendam gevierd. De band, ooit begonnen als hobbyband die muziek van de Cats speelde, en deze muziek blijft onverminderd populair. Jan Keizer en Jan Dulles waren de gastartiesten die bij dit optreden waren. Hier zijn de Tribute to the Cats Band en Jan Dulles met Country Woman.

Ook bij de beste zangers zong Simon Keizer het nummer Never Nooit Meer. En dat was in 2009. Er deden toen 7 artiesten mee, waaronder Nick Schilder, Henk Westbroek, Gordon, Albert West, Danny de Munk en Thomas Bergen. Maar Simon zong het nummer wat of geschreven is door Jolien Brebels. Simon Keizer met Never Nooit Meer.

Tom Koning, de zanger van de Kleintjespeels, die helaas niet meer onder ons is, was voor de Kleintjespeels in 1969 solo. In die tijd deed hij mee aan een talentenjacht en won deze. Hij verdiende hiermee een platencontract. Hij heeft 5 singles gemaakt, waarvan Thank You for Loving Me So de bekendste was. Het nummer is vertaald uit een Duitse demo, Schließ deine Augen und schau in mein Herz. Hier is Tom Koning met Thank You for Loving Me So.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Nou ja, niet nou.
1: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-31-5370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag.
2: Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bonfolks en ik ga voor jullie dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We gaan verder met een nummer van de Engelse zanger David Bowie en de Amerikaanse jazz fusion band Pat Metheny Group. Het is afkomstig van de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman uit 1985. En dan hebben we het over This Is Not America.
3: Geniet van je weekend. LOVE.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: En dat krijg je gewoon op rekening. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5, dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars, ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er meer in het, uit het verre verleden moet ik zeggen. We zijn begonnen in 1970 met Neil Diamond met Cracklin' Rosie. De verhalen over hoe Diamond geïnspireerd raakte om het nummer te schrijven zijn apocrief. Cracklin' Rose is de naam van een goedkope mousserende wijn. Een verhaal suggereert dat Diamond tijdens een interview in Toronto, Canada, een verhaal hoorde over een inheemse Canadese stam. De stam bestond uit meer mannen dan vrouwen. Dus eenzame mannen van de stam zaten rond het vuur en dronken samen hun wijn, wat hem inspireerde om het nummer te schrijven. Neil die heeft dit zelf verteld tijdens een van zijn concerten. Ja, volgende nummer is van Elton John, Bardersong.

She is Madonna is de derde single van het album Rootbox van Robbie Williams. Uitgebracht in 2007. Het is een liefdeslied waarvan de tekst gebaseerd is op een gesprek van Robbie Williams met Tania Strecker, de ex-vriendin van Guy Ritchie, de man van de zangeres Madonna, inmiddels haar ex-man. Hierin vertelde zij aan Robbie dat Guy haar voor Madonna gedumpt heeft met de letterlijke tekst: I love you baby, but face it, she's Madonna. Dan gaan we verder met een top 3 uit een top 40 die uitgezonden is begin januari zo'n beetje, 1968. En dan beginnen we met Hamer.

Gimme Some Lovin' is een bluesrocknummer van de Spencer Davis Groep. Het nummer is geschreven door 3 van de 4 bandleden. Nou, dat is ook wat, dan mocht er eentje zeker niet meedoen. Het nummer is meermalen gecoverd. De zanger van de Spencer Davis Groep, Steve Winwood, nam het later live op met Traffic. De vertolking van de Blues Brothers bereikte de 18e plek in de Amerikaanse hitlijst. Ook Olivia Newton-John heeft het gecoverd. In 1983 had de Janssen Bagga Band een top 10 hit in Nederland. Met hun nummer Solliciteren. Dit nummer, geschreven op de muziek van Gimme Some Lovin', had een Nederlandstalige tekst, geschreven door bassist Evert Masthoff. Het derde nummer is van David Garrick, Dear Mrs. Appleby. Dear.

Love is all around. Wet, wet, wet. De Trox zijn geestelijk vader van dit liedje. Zij brengen het uit in 1967 en scoren er één hit mee. Op de soundtrack van Four Weddings and a Funeral is de versie van Wet Wet Wet uit 1994 te horen. Zeer knappe cover trouwens. Mocht je overigens ooit denken, hey, dit is niet Love is All Around, maar er niets van kunnen verstaan, dan is het waarschijnlijk een andere cover van het nummer Du Germik Avdin Kerlek door Lotta Engberg. Dat zal wel Zweeds of zoiets zijn. Dan beginnen we met de Franse bijdrage. Die is van Franse Gal. Poupée de Cire.

Twee kleine Italianer. De Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival 1962, uitgevoerd in het Duits door Connie Froebus. De slager beschrijft de situatie van twee Italiaanse gastarbeiders in Duitsland die terug verlangen naar hun vriendinnen Tina en Marina in Napels. In het verhaal wordt een contrast geschetst tussen het nette, iets wat saaie Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog en het frivole, zonnige Italië. Het was de eerste keer dat er in een lied op het Songfestival een maatschappelijke kwestie werd aangekaart. Het nummer groeide uit tot een hit, ook in Nederland, waar Froebus zelf een Nederlandse versie zong. Dan gaan we verder met de classics. Yellow.

prachtig nummer, Old Town van Phil Lynott. Phil was een Ierse muzikant die mede-oprichter, leadzanger, bassist en belangrijkste songwriter was van de hard rock band Thin Lizzy. Hij stond bekend om zijn kenmerkende speelstijl met plectrum op de basgitaar en om zijn fantasierijke teksten, waaronder verhalen over de arbeidersklasse en talloze personages die waren ontleend aan persoonlijke invloeden en de Keltische cultuur. Ook veel te jong overleden. 36 jaar was hij nog maar. Dan gaan we naar de band van de week. Dat is deze keer de Moody Blues. En dan beginnen we met het prachtige Tuesday Afternoon.

en het schitterende Boulevard de Madeleine. Het komt van het album The Magnificent Moody's, uitgebracht in 1966. Danny Lane en Clint Warwick waren in augustus 1966 vertrokken en nieuw materiaal was er nog niet. Decca Records putte met deze single uit materiaal dat nog op de plank lag. Want de nieuwe samenstelling van de Moody Blues was er nog niet. Boulevard is wederom gecomponeerd door het duo Danny Lane en Mike Pinder. En het gaat over een jonge man die verliefd is op een Française en afgesproken heeft op deze straat in Parijs. De liefde bleek van één kant te komen. Ze kwam niet opdagen. De Franse sfeer wordt weergegeven door accordeonachtige klanken. Fake zag een ambitieus nummer dat richting hun grotere succes. Maar toen moesten Justin Hayward en John Lodge nog komen. Dan gaan we verder met John Legend. We just don't care.

Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is American Pie van Don McLean. Don McLean zegt zelf over dit nummer: het begint met mijn herinneringen aan de dood van Buddy Holly. Van daaruit vertelt het hoe ik Amerika zag en hoopte dat het zou worden. Het lied laat een weinig rooskleurig beeld zien van de Amerikaanse muziekgeschiedenis en de toekomst. The Day the Music Died refereert naar het vliegtuigongeluk van Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper, waarmee in één klap een pijler van de Amerikaanse rock'n'roll werd weggevaagd. Ja, hier komt hij dan. Tot zo!